0: van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische Voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

would you dance?

0: What you cry. Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK-voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dit is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff.

Angel of Harlem, daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Dirk Meijer het lied Ode aan Maastricht van Benny Nijman horen. In deze link maak ik een koppeling met het woord ode en daarom is het thema van deze editie odes. Een ode, of ook wel eerbetoon, is een uiting van emotie en is meestal gericht aan iemand of iets. In de wereld van de popmuziek komen we deze odes vaak tegen. Veel popmuzikanten zijn immers geïnspireerd door anderen, worden erdoor geraakt of hebben daar nou mee samengewerkt. Ik ga daar wat voorbeelden van laten horen. De startplaat was van U2, getiteld Angel of Harlem uit 1984 van het album Rattle and Hum. Het R&B geïnspireerde nummer, geschreven als eerbetoon aan het talent van de legendarische zangeres Billie Holiday of, zoals U2 in de song verwijst, naar haar bijnaam Lady Di. Verderop in dit uur overigens meer over deze zangeres Billie Holiday. Maar de groep U2 verwijst ook naar andere jazzgrootheden. Zo benoemen ze Miles Davis en John Coltrane en zijn song A Love Supreme. De laatste jaren draagt de band tijdens live optredens dit nummer Angel of Harlem vaak op ter nagedachtenis aan Michael Jackson. En ja, als je het over grote namen hebt in de popmuziek, dan kan John Lennon natuurlijk niet ontbreken. Na zijn dood op 8 december 1980, toen hij werd doodgeschoten door Mark David Chapman, was de wereld in shock. Maar ook nog vele jaren later wordt hij nog steeds herinnerd door zijn collega-artiesten. Ook zijn voormalige bandleden van de Beatles brachten odes aan John. Ik laat je een song horen van George Harrison, All Those Years Ago. George schreef dit nummer in 1981 en het staat op zijn album Somewhere in England. In eerste instantie was het geschreven voor Ringo Starr, de drummer van de Beatles. Maar George veranderde de tekst na de dood van John Lennon. George nodigde Paul McCartney uit om de achtergrondzang te verzorgen. Feitelijk leidde dit eerbetoon aan John Lennon dus tot een tijdelijke reunie van de Beatles. Luister naar George, Paul en Ringo in All Those Years Ago.

Je hoorde George Harrison met zijn song All Those Years Ago, samen met zijn ex-Beatle-collega's Ringo Starr en Paul McCartney. Een mooi eerbetoon aan John Lennon. En er zijn veel meer artiesten die hem eren in een song. De volgende bijdrage is van Paul Simon. Het nummer dat hij schreef heet The Great Late Johnny Ace. En dit eerbetoon is opgedragen aan drie overleden Johns, R&B-ster Johnny Ace, president John F. Kennedy en John Lennon. Alle drie werden gedood door schoten, hoewel Ace zichzelf per ongeluk doodschoot. In dit nummer herinnert Paul Simon zich de nacht dat hij hoorde dat John Lennon was vermoord, die 8e december 1980.

0: Paul Simon, the late great Johnny Ace. Op 21 mei 1995 overleed Annie M.G. Schmid, schrijfster van vele verzen, radio- en televisieseries, kinderboeken, musicals en toneelstukken. Iedereen die nu rond de 70 jaar oud is, is er groot mee geworden. En nog steeds worden haar werken, zoals de boeken van Jip en Janneke en Pluk van de Pettenflat, aan kinderen voorgelezen. In de loop van de jaren won ze vele prijzen voor haar werk. Te veel om op te noemen. Toch noem ik de Publieksprijs in 1991 voor het Nederlandse boek. Ook kreeg ze een koninklijke onderscheiding. De VARA zond al sinds de jaren 50 veel werk van haar uit. Zoals de hoorspelserie In Holland staat een huis, rondom de familie Doorsnee, en de televisieserie Pension Hommeles. En in de jaren 60 bleven we thuis voor de serie Ja zuster, nee zuster, over een rusthuis vol herrie. Geen wonder dat er na haar overlijden een televisieprogramma rondom haar werd gemaakt, waarin vele artiesten een ode brachten aan haar. Het werd op 27 mei 1995 uitgezonden door de VARA. De presentatie was in handen van Paul de Leeuw. Ik laat uit dit programma het lied Wat voor weer zou het zijn in Den Haag horen. Oorspronkelijk werd dit in 1966 door Connie Stewart op de plaat gezet, maar nu wordt het vertolkt door Karin Bloemen.
1: Als ik weg ben voorgoed uit dit land, als ik woon bij Menton of bij Nice in een bunker.

Dat was Karen Bloemen met haar eerbetoon aan de grote Nederlandse schrijfster Annie M.G. Schmid. In deze link gaat het over het brengen van een eerbetoon, een ode aan iemand of iets. Van de vele beroemdheden die zijn geëerd in liedjes is de volgende wel heel speciaal. Veel te vroeg overleden en ten prooi gevallen aan de genadeloze paparazzi. In 1997 werd een auto-ongeluk haar fataal. Ja, natuurlijk. Ik heb het over Diana Spencer, ook wel Lady Di genoemd. De eerste echtgenote van de nu Britse koning Charles III en moeder van de prinsen William en Harry. In 1992 besloten Diana en Charles uit elkaar te gaan en in 1996 waren ze dan ook definitief gescheiden. Diana overleed op 31 augustus 1997 om 4 uur in de ochtend in een ziekenhuis in Parijs. Rond 00:30 die nacht was zij als passagier betrokken bij een auto-ongeluk in een tunnel bij de Pont de l'Alma in Parijs, samen met haar vriend Dodo Alfayet, de bestuurder van de auto. Die reed met hoge snelheid op de vlucht voor paparazzi tegen een pilaar in die tunnel. Dodi Alfayet was op slag dood en Diana overleed dus enige uren later. De BBC zond op 6 september 1997 de uitvaartplechtigheid live op de televisie uit. Tijdens deze plechtigheid zong Elton John zijn song Candle in the Wind, een lied dat hij in 1973 schreef als ode aan Marilyn Monroe, maar met een andere tekst droeg hij het nu op aan Princess Diana, die 36 jaar oud is geworden. Je hoort hier deze live versie, gezongen tijdens de dienst.

Een emotionele Elton John in het afscheidsnummer voor Lady Di. En we blijven nog een beetje in die sfeer met de song I Will Remember van de rockband Toto. Een emotionele ballad uit 1995, afkomstig van het album Tambou. Het is geschreven door Toto-bandlid Steve Lukather en drummer Stan Lynch van Tom Petty and the Heartbreakers. Het nummer wordt algemeen beschouwd als een emotioneel eerbetoon aan Jeff Porcaro, de drummer van Toto die in 1992 overleed. Het lied beschrijft de pijn wanneer vertrouwen wordt geschonden en een relatie vervaagt, waardoor alleen herinneringen overblijven. Maar ondanks de afstand, de pijn en het verstrijken van de tijd, is de kernboodschap dat de band die ze deelden nooit zal worden vergeten, zoals blijkt uit deze tekst. Zelfs als de liefde is gekomen en gegaan, en onze harten hun eigen weg zijn gegaan, zal ik me herinneren dat er een tijd was dat we elkaar vertrouwden. En dat was altijd genoeg. Ik zal me dat herinneren.

0: Je hoorde Toto met I Will Remember, een hommage aan hun overleden drummer Jeff Porcaro.
1: Je luistert naar Link.
0: The Band was een Canadees-Amerikaanse rockband die bestond van 1968 tot 1976 en daarna in gewijzigde samenstelling van 1983 tot 1999. Ze maakten voor het eerst naam in de tweede helft van de jaren 60 als begeleidingsgroep van Bob Dylan, nadat ze al eerder als The Hawks de band waren geweest van Ronnie Hawkins. De band bestond uit vier Canadezen, te weten Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. En verder was er de uit Arkansas afkomstige Levon Helm. Sinds januari 2025 is geen van de oorspronkelijke vijf leden nog in leven. Songwriter Jules Shear en Hawks-lid Stan Celeste schreven de song Too Soon Gone als eerbetoon aan bandlid Richard Manuel, die in 1986 overleed. Het was bestemd voor het nog uit te brengen album Jericho, dat in 1993 zou verschijnen. Maar Stan Celeste overleed in 1991, dus voor de release van dit album, en speelde dus niet mee op zijn eigen nummer. Op een vreemde manier schreef hij dus eigenlijk zijn eigen eerbetoon. De herenigde bandleden van Richard Manuel, maar zonder Robbie Robertson, namen het nummer in 1993 op. Je hoort hier de zang van Rick Danko.

0: En dat was The Band met hun ode aan het overleden bandlid Richard Manuel. En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De Kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer koffers daarvan. In deze editie van Link, waarin ode het thema is, aandacht voor een lied geschreven door Robert Long en gezongen door Gretje Kouwveld, getiteld Niks voor mij. En dat is te vinden op het album Uit Liefde en Respect voor Gershwin van Robert Long. Dit album werd uitgebracht in 1997 ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van George Gershwin. Het liep daar wel iets op vooruit, want George Gershwin werd op 26 september 1898 geboren. Het initiatief kwam van bandleider Koos Mark, die samen met zijn Koos Mark Big Band, Robert Long, Gretje Kouwveld en de Vlaamse zangeres Margriet Hermans een geweldige ode brengen aan de schrijvers George en Ida Gershwin. Je hoort nu in de Kofferbak Gretje Kouwveld met het lied Niks voor mij. En daarna laat ik je een versie horen van de Engelstalige Gershwin-compositie.

0: In de rubriek De Kofferbak hoorde je Gretje Kouwveld met Niks voor mij. En zoals ik al zei, is de tekst van dit nummer geschreven door Robert Long op de muziek van George Gershwin. En ik laat je nu een Amerikaanse versie uit 1959 van dit nummer horen, met de originele tekst en de muziek in de uitvoering van Billie Holiday. Het nummer heet But Not For Me. Nogmaals, aandacht voor George Gershwin in deze kofferbak.
1: Je luistert naar Link.

0: En dat waren achtereenvolgens Gretje Kouwveld en Billie Holiday met vertolkingen van een lied van George Gershwin. En dat alles in het kader van
1: De Kofferbak.
0: In Link nu een Vlaams duo, namelijk Frank Kools en Florian de Schepper. De Belgische acteur en zanger Frank Kools heeft inmiddels al in bijna ieder theater in Vlaanderen en Nederland gespeeld. Hij staat bekend om zijn brede repertoire en welke liederen hij ook vertolkt, het liefst houdt hij het simpel om zo tot de essentie te kunnen komen. Florian de Schepper is opgeleid als klassiek gitarist, maar heeft zichzelf bewezen als een veelzijdig muzikant. Hij ziet zichzelf het liefst als een reizende troubadour die in verschillende stijlen kan swingen als geen ander. Samen brachten zij vanaf 2023 een ode aan de zeer vermaarde zanger Charles Aznavour. In 2024 zou Le Grand Charles 100 jaar geworden zijn. Omdat hij het niet meer kan en zij het niet kunnen laten, brengen Frank Kools en Florian de Schepper nu dit warme en intieme eerbetoon aan Charles Aznavour.

0: Je hoorde Frank Kools en Florian de Schepper met een lied uit de voorstelling over Charles Aznavour. Inmiddels staat er een nieuwe voorstelling op hun programma, namelijk over de Franse zanger Gilbert Bécaud. En dit jaar, 2026, is het 25 jaar geleden dat deze wereldberoemde zanger overleed, namelijk op 18 december 2001. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In Link over odes, nu aandacht voor de Amerikaanse zangeres Stevie Nicks. Je kent haar wellicht wel als een van de beide zangeressen van de groep Fleetwood Mac, maar ook solo maakte ze albums. In 1981 bracht ze het album Belladonna uit. Hierop is het nummer Edge of 17 te horen. De titel was geïnspireerd door de toenmalige vrouw van haar goede vriend Tom Petty, die Edge of 17 met een nogal zuidelijk accent uitsprak. Maar de inhoud kwam voort uit het verlies van de oom van Stevie Nicks en de dood van John Lennon. Nicks kende de voormalige Beatle niet persoonlijk, maar haar vriend en producer Jimmy Iovine, die als geluidstechnicus en later ook muziekproducent met John Lennon had samengewerkt, had haar talloze verhalen over hem verteld. De in dit lied genoemde White Winged Dove, oftewel witgevleugelde duif, symboliseerde Lennons activisme voor vrede. Nog een kleine bijzonderheid over dit nummer. Er waren luisteraars die een verband legden tussen de openingsriffs van Edge of 17 en Bring on the Night van The Police. Stevie Nicks heeft dit zelf nooit erkend. Maar toen gitarist Waddy Wachtel in 1999 naar de overeenkomsten werd gevraagd, herinnerde hij zich dat iemand plannen had genoemd om een nummer op te nemen met dezelfde sfeer als Bring on the Night, hoewel hij destijds nog nooit van het nummer had gehoord. En dat intro van The Police, dat laat ik je nu even horen.

Pas in de jaren 90 hoorde Wachtel wat hij dacht dat Edge of 17 was op de radio. En om er vervolgens achter te komen dat het een nummer van de Police was. We hebben ze volledig geplagieerd, zei Wachtel achteraf. En hij vertelde dat hij Nix diezelfde avond nog had opgebeld om haar te zeggen: doe dat nooit meer. En met Stevie Nix besluit ik deze editie van Link op eervolle wijze. Tot de volgende Link!

0: is 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Ja, welkom op deze zaterdagmorgen. En de techniek is in handen van Pieter Nijhoff. Maar het gaat vandaag natuurlijk om mijn gast. En mijn gast is Lucretia Hansen. Zij is geboren in Veendam in Groningen. Daar woonde ze samen met haar ouders en oudere broer. Ze volgde daar de lagere school en de middelbare school. En ging daarna in de stad Groningen bedrijfskunde studeren. Ze had inmiddels in de disco in Veendam haar vriendje leren kennen, Andries. En dat is haar man geworden. En die is dat nog steeds. Ze zijn in Groningen gaan samenwonen en Andries kreeg een baan in Wageningen. En na een half jaar heen en weer rijden zijn ze in Wageningen gaan wonen, terwijl Lucretia haar studie afmaakte in Groningen. Na haar studie is ze voor een zuivelbedrijf gaan werken en sinds eind 98 wonen ze in Ede. Daar zijn 3 kinderen geboren, 2 dochters en een zoon. En ze werkt tegenwoordig bij een regionaal producent van skelters en trampolines en de sales distribution voor Nordics, Engeland en Ierland. Ze heeft natuurlijk ook hobby's. Ze houdt van muziek en niet alleen luisteren. Ze zingt bij Popcorn Zingers en doet dat al bijna 20 jaar. Ze houdt van puzzelen, legpuzzels, sudoku's, allerlei puzzels. En ook spellen, bordspellen, kaartspellen, noem maar op. Dingen die je gezellig samen kunt doen. We gaan luisteren naar haar lijst en we beginnen met Direct, Soldier On.

0: Soldier On van Direct. Ja, we beginnen gelijk met een vrij nieuwe nummer, Lucretia. Ja. Waarom Direct op je lijst?
1: Meerdere redenen. Het zat voor de coronatijd. Dus gewoon het doorzetten. Dat was echt een liedje voor mij in de coronatijd. Een moeilijke periode voor iedereen natuurlijk thuis zitten. Allemaal veranderingen. En ook een beetje persoonlijk voor mijn dochter. Dat ze zich gewoon doorzetten moet.
0: En in wat voor opzicht moet ze doorzetten?
1: Ze heeft nogal wat problemen gehad. Ze zit zichzelf in de weg. En ze is nu op de goede weg, maar ze moet wel doorgaan. En
0: dit is dus voor haar om een hart onder de riem te steken?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja.
0: Dus een goed begin van je lijst. Gelijk een persoonlijke boodschap.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Heel wat anders.
1: Ja, dat is een jeugdsentiment, zeg maar. Ik vond het een heel mooi liedje. En vooral het verschil in de muziek. Hard, zacht. Dat vond ik gewoon een heel mooi nummer. Graag mee blaren vroeger.
0: Ja, waar blaarde je mee vroeger?
1: Gewoon thuis, overal waar ik hem hoorde.
0: Want dat was, denk ik, toen je nog thuis woonde?
1: Ja, op mijn slaapkamer. Ook tijdens bij mijn moeder in de woonkamer. Dus ik kan het meehielp met schoonmaken, ja.
0: Had je thuis gelegenheid om muziek te draaien?
1: Ja, op mijn kamer ook. Ik had eigen radio en dat soort dingen, ja.
0: En ook een platenspeler?
1: Ja.
0: Was er nog wel eens oneenigheid thuis over wat voor muziek er
1: Nee, dat niet. Mijn moeder had altijd arbeidsvitamine op staan. Maar als ik met haar aan het helpen was, dan stond dat aan. Of Radio Noord. Op mijn kamer draaide ik met name de radio, het lijsten met een papiertje ernaast die je op kon halen bij de muziekzaak. En dan afstrepen en ik zet een bandje ernaast opnemen. Ja, wie niet?
0: En dan maar hopen dat ze niet door het eind heen praten.
1: En dan maar hopen dat ze er niet doorheen praten, ja.
0: Ja. Mensen kunnen zich dat nu meer voorstellen, maar zo ging het wel inderdaad.
1: Ja.
0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. En daarna draaien we aansluitend van Dik Hout, Stil in mij.

0: Stille Mei van Dick Hout. Ja, de mensen die aan het meezingen waren en die denken, hey, we missen wat Stille Meis. Pieter heeft een aantal edits gemaakt van de nummers, omdat het anders niet in een dozijn past. Of tenminste past wel, maar dan is er geen tijd meer over om te praten. Dus mensen die aan het meezingen waren, die dachten, hey, het is ineens afgelopen. Stille Mei. Ja.
1: Ja, van Dick Hout, gewoon een hele leuke band. Een goede band. Ik heb ze een paar keer live gezien. Laatste keer hier beneden in Cultura. Een van de mooiste nummers, vind ik.
0: Ja, en gezongen met zingers.
1: En gezongen met het koor, ja.
0: Ja,

0: Is het, ja, zingt het fijner als je als er nummers zijn die je zelf ook heel, heel leuk vindt? Ja, misschien een beetje open deur, maar...
1: Ja en nee, maar ik heb ook wel nummers leren kennen door het koor... die ik daarvoor niet zo leuk vond en daarna wel ben gaan waarderen.
0: Dus dat, en waar ligt dat dan aan?
1: Ja, soms het arrangement dat je denkt van nou, ik vind het nummer niks... en dan hoor je het en dan heb je de tekst erbij... en dan denk je van hé, is toch wel een leuk nummer. Ja.
0: En dat ligt ook een beetje aan welke partij je
1: Dat ook,
0: zingt.
1: Ja, hoe je hem zingt. En ja, hoe die gaat. Ook omgekeerd gebeurt ook wel eens dat je een leuk nummer hebt... en dan heb je een zangpartij waar je denkt van... nou, ik vind dat toch wat minder.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hou je
0: alleen
1: toch.
0: Maar Oes of...
1: Oes of Aartjes mag zingen, ja.
0: Ja, ja. En welke stem zing jij in het koor?
1: Ik ben tweede alt, lage alt.
0: En hoeveel partijen, zoveel stemmen zijn er?
1: In ons koor zitten er sopranen 1 en 2, alt 1, 2 en tenor en bas. Dus met 6 stemmengroepen.
0: En wordt er altijd 6 stemmen gezongen?
1: Nee, niet altijd. Soms worden gewoon sopranen samen en alten samen of mannen samen. Dat ligt net aan het arrangement of het liedje wat we gaan zingen.
0: Ja. Ja, ik zing zelf bij het koor, dus misschien denken mensen... hé, dat weet je toch wel, maar het gaat om de luisteraar en niet om mij. En heb je ooit overwogen om een andere stem te zingen? Of is dit echt jouw...
1: Ja, ik denk dat dit wel mijn stem is. Ik kan niet echt veel hoger, nee.
0: Moet soms wel, maar...
1: Moet soms wel, maar ja.
0: Ja, ja. Ja, Anouk... ook een dame die al heel wat afzingt. Nobody's Wife.
1: Ja,
0: een
1: lekker pittig nummer. Dat was naar mijn eerste baantje. Dat was in Naarden. En dan woon ik in Wageningen. Dus elke dag met de auto zonder A30. Dus een lekker rijtje. Een lekker ritje. Met een collega die ook uit Wageningen kwam. En deze was regelmatig op de radio. Nu zaten we gewoon echt lekker mee te blaren met z'n tweeën. Heen en terug. Ja, je zit een uur in de auto.
0: Ja, want je deed een uur over.
1: Ja, want we hadden net de verkeerde kant op.
0: Ja.
1: Voordat je dan vanuit Wageningen de A1 op was bij Barneveld. Ja, zonder A30. Dat duurde wel even.
0: Ja.
1: Het was niet zo snel.
0: En heb je er nog werkte je er nog toen wel een snelweg was? Of was je
1: middag op de kast? Nee, ik ben reorganisatie geweest in, wanneer was het, 98. Toen is het naar Ede gegaan. Althans, een gedeelte waar ik ben gaan werken is naar Ede gegaan. Ja, als je in Wageningen woont, is dat natuurlijk perfect.
0: Ja, dat was voor jou ideaal. Dat was een mooie verhuizing. We gaan luisteren naar Anouk, naar Nobody's Wife. En aansluitend draaien we Wim Sonneveld met Het Dorp.

0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Het dorp van Wim Sonneveld, dat lag niet in Groningen, maar toch herkenbaar?
1: Ja, het kippenvelnummer. Dat, het is gewoon heel herkenbaar voor alles en iedereen. De wereld verandert. Je wil graag vasthouden aan het verleden. En hoe je het hebt als kind ervaren en voor je hebt in de gedachten. En dat toch een stukje geborgenheid waarvan je denkt van dat wil ik graag zo vasthouden.
0: Ja. Want je familie, of tenminste je vader, woont nog steeds in Veendam.
1: Ja.
0: Dus je komt er ook nog regelmatig.
1: Ik kom er nog regelmatig en dan rijd ik rond en denk van, oh, dit is ook weer veranderd. Oh, dat is ook weer veranderd. Nieuwe wijken, mijn basisschool weg, dat soort dingen. En dan denk ik van, oh, hier ging ik naar school. Waar is het nu? Mijn middelbare school is een museum geworden. Dat soort dingen.
0: Ja. En nog andere punten waarvan je zegt van, goh, dat is toch wel heel jammer dat het er niet meer is. Of zijn er ook verbeteringen waarvan je zegt van, goh, dit is eigenlijk beter dan het vroeger was.
1: Vroeger ging ik altijd naar het openluchtzwembad. Het Kristalbad heet dat. Dat was wel een lange leegte. Ja, dat heeft plaatsgemaakt voor het voetbalveld.
0: Ja.
1: Uiteindelijk.
0: Ja.
1: Of het was daarnaast, maar ja, het werd parkeerplaats.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus geen zwembad meer.
1: Geen zwembad meer. Ja. Het was een heel mooi openluchtzwembad.
0: Ja.
1: Maar het is bijna overal weg.
0: Ja, openluchtzwembaden is lastig.
1: Ja.
0: Dat is niet meer helemaal van deze tijd. Dus het verandert met de tijd meegaan?
1: Ja. We zullen wel moeten, hè?
0: Ja. Herman Brood, die is op een gegeven moment gewoon... Die wilde niet meer meegaan. Die is er gewoon uitgestapt, toch? Letterlijk.
1: Ja, letterlijk.
0: Maar die staat op je lijst met Saturday Night.
1: Ja. Ja, een beetje van mijn disco-jaren. Hij komt ook uit het noorden. Ik heb hem ook in de discotheek zien optreden. Met mijn man. Dat was erg leuk. Hij zet het concert stil. Want er was een paar jongens die dachten van, we gaan even leuk doen, Herman Brood, we gaan de boel op stelte zetten. Was hij niet van gediend. Die moesten er even uit. En dan ging hij pas verder met zingen. Vond ik wel heel mooi van hem, dat hij dat deed. Ja, is echt bijgebleven.
0: Ja, dus het en gewoon een ruige rocker. Ja. Maar het moest wel een beetje...
1: Het moet wel goed blijven. En geen geduw, getrek, dat soort dingen. Gooien met spullen. Nee, dat was je niet van gediend.
0: Ja. Nou ken ik jouw man. En dat kan ik me een beetje moeilijk voorstellen als een discoganger en op de dansvloer. Maar je zegt van, het was wel een van de weinige...
1: Hij kon prima dansen. Ja. Dat was een van de weinige jongens van vroeger die konden dansen. Of die op de dansvloer gingen staan. Laat me het zo stellen.
0: En was dat ook wat je leuk in hem vond? Of wat je
1: in
0: de disco?
1: Ja.
0: Wat trok je aan?
1: Ja, gewoon samen kunnen dansen. Dat was leuk. Ja, kletsen. Eigenlijk kon altijd wel goed praten.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: en heeft dat lang geduurd voordat er wat werd? Of was dat,
1: nee, dat ging wel heel snel. Tegenwoordig deed het ze heel erg lang. Maar wij, geloof ik, 2 weekjes. Dat was klaar.
0: Dan was het wel duidelijk van, die wil ik wel.
1: Ja.
0: Van beide kanten. We gaan luisteren naar Herman Brood met Saturday Night. Even terug naar de discotijd. En we blijven nog een beetje met Simply Red. Met Fairground nog in dezelfde.

0: Simply Red. Fairground. Ja, waarom specifiek dit nummer van Simply Red?
1: Nou, dat was een moeilijke. Want ik vind heel veel mooi van hem. Maar ik wou een beetje een uptempo nummer. En dat is wel een van deze. Want If You Know Me By Now. Ja, dat is een vrij rustige ballad. Holding Back The Years. Ook weer vrij rustig. Dus ik, nou, ik wil nou een beetje tempo erin. Het komt ook bij deze.
0: Beetje variatie in de lijst.
1: Beetje variatie in de lijst. Goede zanger. Goede band. Ja.
0: Ja, en je vertelde net van je begon met opschrijven. En toen had je een lijst van 40, 50 nummers.
1: Ja, zoiets.
0: Ja?
1: Ja.
0: En er was nummer of 4, 5, die moesten er echt in.
1: Ja, nou, die staan er dus ook in.
0: Ja?
1: Dat is wel de top. Die waren wel makkelijk om te doen.
0: En toen de rest.
1: En toen de rest. Ja, je hebt gauw een heleboel nummers die je wel leuk vindt. Of waar je wat mee hebt. En dan moet je gaan kiezen.
0: Ja.
1: Zeg maar. Dus dan waar ik dan wat mee heb of waar ik een bepaalde herinnering aan heb, die heb ik er dan opgezet.
0: Ja. En staan de echte de vier die erin moesten, staan die bovenin je lijst ook?
1: Ja.
0: Dus daar
1: ja.
0: zijn we nu zo bijna aan toe.
1: Ja, die zijn we bijna aan toe. Ja.
0: Oké, okay, want we gaan zo meteen luisteren naar Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him?
1: Ja, als goed is dat de a cappella versie. Dat hebben we gezongen op een bruiloft van een neef en nicht. Die gingen trouwen, de eerste in de familie. En hebben we met mijn man en zijn zussen, een aanhang, met z'n vijf hebben we dat een tekst opgemaakt en dan daar gezongen op de bruiloft. En elke keer als we het liedje horen, gaan wij weer terug naar die bruiloft. Nou, dat was in 88.
0: Dus ja.
1: Dat was dan heel
0: en dan heb je waarschijnlijk ook nog de delen van de tekst in je hoofd.
1: Ja,
0: die je
1: ja, ja, dan zingen we hem nog steeds, klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus als hij te horen is, dan zingen jullie eigen tekst.
1: En laatst hadden ze een feestje op Sofia getrouwd, dus dan gingen we even weer. Ja.
0: Hebben we er toen ook nog een keer gezongen?
1: We hebben nog een keer gezongen. Helaas, een van mijn schoonzus overleden. Een van mijn beiden. Dus daar moesten we het zonder doen. Maar ja, we hebben nog wel even een stukje van met z'n allen gedaan.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En dat lukt ook nog steeds wel.
1: Dat lukt wel, ja.
0: Joe Jackson, Is She Really Going Out With Him? Ja, en daarna een nummer wat, als je uit de regio komt, zou ik maar zeggen, waar je wat je kent, Pedalen en met een rode Rinus, Hoornse Plas.

0: hier.
1: Ook een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.
2: Misschien kennen jullie de Hoornse Plas, dat is een kunstmatig aangelegde recreatieplas.
3: 10 minuten vanaf staat fietsen en je ligt een plaats, kloor.
2: Ja, dan kan je toch niet daarin auto zitten.

0: op hy erinus en de pss, pss, hoor in sy plas.
1: Ja, dit was nog redelijk verstaanbaar Gronings, zoals je net zei. Praten jullie thuis Gronings?
2: Nee, mijn oud-hondeling wel, maar niet met ons.
1: Nee.
2: Niet met mij en mijn broer. Dat wouden ze niet. Nee, ik kan het wel verstaan, echt spreken, nee.
1: Nee, dus dit is prima te verstaan. ja, jeugdsentiment, toch?
2: Jeugdsentiment, ja, echt ja, een leuke band, een beetje gekkigheid, studententijd...
1: Want wat was het voor band? P. Daal en Roy Rienus heb ik wel aangekondigd. Maar de meeste mensen zal het niks zeggen.
2: Eigenlijk gewoon toen de tijd is het ontstaan als twee Groninger studenten. Studenten, mannen. Ja, die een soort cabaret gingen doen. Liedjes optreden. Beetje de boel de hak. Of op de hak nemen.
1: Ja.
2: En net deze ook. Van waarom zou je verder weggaan op vakantie. Als je ook lekker wat dichtbij hebt.
1: En dan ga je kamperen met je familie, toch?
2: Ja, dan ga je kamperen met de familie. En dan heb je een leuk thema van televisie. En de verzin is dat ze een playbackshow moeten gaan doen. En dan had mijn man verzonnen, dat gaan wij deze doen. Dus wij hebben hem met z'n tweeën als op de playbackshow op de familie kamperen gedaan. En dat is op een video gekomen. En onze kinderen vonden dat helemaal geweldig. Dus elke keer als wij naar Noorden waren, moest dat liedje gedraaid worden.
1: Ja,
2: ja.
1: Dus het is nog steeds, het wordt nog steeds gedraaid. Ja, ze hebben een reunie gehad afgelopen jaar, maar dat ging zo snel volgens mij met de kaartjes.
2: Ja, nee, dat was allemaal uitverkocht. Ik had ook nog graag heen gewild, maar is mij ook niet gelukt. Nee.
1: Nee, het.
2: Niet alleen in de provincie Groningen, maar ook in Leeuwarden en waar ze nog wat Zwolle geloof ik ook nog geweest. Alles was uitverkocht.
1: Ja, dat, dus we hebben moeten het doen met de opnames.
2: Ja.
1: Maar deze komt bij jullie dus nog regelmatig voorbij.
2: Ja, zeker weten.
1: En wie weet smaakt het naar meer dat ze nog een keer gaan optreden. Ja, we zijn inmiddels toegekomen aan jouw top 3.
2: Ja.
1: Spandau Ballet is de nummer 3. Through the Barricades.
2: Ja, ik had in mijn... In de jaren twee favoriete bands. Eén van was Spandau Ballet. De andere die komt nog.
1: De andere komt nog, oké. Okay.
2: Ja. En ja, dus eigenlijk alle nummers van hun vond ik mooi. Ik was helemaal into die band. En,
1: kamer
2: ja.
1: Vol posters? Of?
2: Half van hun, half van de andere band.
1: Oké, okay, ja. Kamer vol posters.
2: Kamer
1: ja,
2: vol posters. De zanger is dezelfde dag jarig dan ik. Dat is ook nog wel grappig. Ja, dat zijn mooie nummers. Een mooie stem. En dit is echt nog wel zo'n betekenis. Ik ben in mijn werk wel eens naar Belfast geweest. En dan voel je het ook wel een beetje. Die tweestrijd tussen... Ja, je wil wel graag, maar het kan niet. Het mag niet. Of dan echt die strijd van je wil wel heel graag. Maar die barricade is er nog. En die is er nog steeds. Zelfs nu nog.
1: Tussen Rooms-Katholieken
2: ja,
1: en Protestanten.
2: Protestanten ja.
1: Ja.
2: En dat gaat eigenlijk ook een beetje over dit liedje.
1: We gaan luisteren naar Spandau Ballet. En aansluitend draaien we ja, toch een tipje van de sluier oplichten. Duran Duran, New Religion.

0: Duran Duran, New Religion, een wat minder bekend nummer, maar niet voor jou, want jij zong de hele tekst hier mee. Dus de andere band die denk ik op jouw kamer hing.
1: Ja, dat waren de andere posters die op mijn kamer hingen, klopt. Ja. Mijn favoriete band.
0: En wie was je favoriet in de band?
1: John Taylor, de bassist.
0: Ja. En waarom de bassist?
1: Weet ik niet, knap.
0: Knap. Die is, en de basloopjes vond je ook wel leuk?
1: Ja. Dus dat liedjes, ja, gewoon wel leuk.
0: Ja. Dus en nu komt Duran Duran nog steeds wel eens langs?
1: Ja, zeker. Ik heb nog steeds een LP of CD's die ik dan koop. Wij recent hebben ze nog weer nieuwe uitgebracht. Die heb ik nog net niet, maar die daarvoor wel weer. Dus ik heb een flinke rij in mijn kast staan. Met hun CD's.
0: En je koopt nog steeds CD's?
1: Ja.
0: Dat doet ook niet iedereen meer.
1: Ja.
0: Of hoewel dat weer terugkomt schijnt. Maar,
1: Tijd geleden geweest, maar ja, ik heb van hun bijna allemaal binnen.
0: Ja, en ze maken dus nog steeds nieuwe muziek?
1: Ze maken nog steeds nieuwe muziek, treden nog steeds op.
0: Ja. Vind je de nieuwe muziek, want dit was een heel oud nummer, dit was er 82, maar vind je de nieuwe muziek ook
1: wel? Ze schijnen, ik heb nog niet zo heel veel gehoord, maar die nieuwe, de meest recente LP, CD, is heel goed ontvangen. Ik heb nog niet alle nummers daarvan gehoord, dus dat moet ik nog even doen.
0: Voor de volgende voordelijst. Ja, en je nummer 1, Ten Sharp.
1: Ja, Nederlandse band, ja, leuk nummer.
0: Want welk nummer heb je gekozen?
1: You heb ik gekozen. Op dit nummer zijn mijn man en ik getrouwd. Dit hebben we gedraaid toen wij het gemeentehuis binnenliepen. En ook toen we die weer eruit gingen. We vonden een heel toepasselijk nummer. En ook de tekst. Dus daarom hebben we deze toen gekozen. Dan staat hij hoog bij mij.
0: Staat op nummer 1, dus hoger kan eigenlijk niet. En het was van jullie beiden.
1: Ja.
0: Is er nog discussie geweest?
1: Nee, eigenlijk
0: dat
1: ging, ging dat vanzelf.
0: Ja.
1: En daarom, want ze zeiden van je mag ook twee liedjes doen. Eén voor in en uit. Maar we hadden bij het iets van nee, we doen hem gewoon beide keren. Hetzelfde nummer. Ja.
0: Ja, het is een iets verkortere versie die we zo meteen gaan draaien, Lucretia. Hartelijk dank voor jouw lijst. En we gaan luisteren naar Ten Sharp with You.

0: 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, in deze laatste uitzending aandacht voor de massieve rockbands uit de jaren 70, 80 en 90. Die lak hadden aan hitsingles met een verplichte duur van 3,5 minuut. Als een nummer in de studio uitgerekt werd richting de 10 minuten, so be it. En als het nummer dat nodig had, dan kreeg het gewoon. En je kon er live mooi drum- en gitaarsolo's in hangen. De komende 2 uur legendarische lange nummers van de classic rockbands. Te beginnen met Nazareth, Please Don't Judas Me.

0: album Hair of the Dog uit 1975 van Nazareth. En het is een, ja, ik vind het een heerlijk nummer van deze in Nederland zwaar ondergewaardeerde classic rock band. Welkom lieve luisteraars bij Appassionata Jaargang 5, aflevering, als het goed is, 229. En welkom Marcel.
1: Ja, goedenavond.
0: Speciaal aangevraagd om de techniek te doen bij deze uitzending. Vind jij de muziek wel lekker?
1: Ja, dit klinkt al gelijk met goede gitaren, Nazareth. Ik vind het geweldig. Ja. Ik zie nog meer mooie nummers komen, dus...
0: Er wordt genieten. En voor de duidelijkheid, we nemen dit vooraf op. Want de hele maand juli horen jullie vooraf opgenomen long versions uitzendingen. En het gekke is, het is de laatste van deze maand die je hoort. Maar het is de derde die we opnemen. Dus daar zijn wij misschien een beetje schizofreen over de rest van de uitzending. Maar dat komt goed. Ik hoop dat u de afgelopen weken longuit op een stoel in de tuin met een long drinkglas in de hand lekker long meegeluisterd heeft naar onze prachtige long versions. En vanavond dus de classic rock bands. Nu zijn ze classic, maar toen ze al deze nummers uitbrachten, waren ze natuurlijk gewoon heavy of hard rock bands. Met gitaristen en drummers die altijd wel een vehikel zochten om hun solo in kwijt te kunnen. Dat nummer waarin je eventjes een moment kon creëren om lekker los te gaan. En een band die bekend stond om live versies die makkelijk een half uur of meer konden halen, is Led Zeppelin. Maar qua studioalbums is In My Time of Dying van Physical Graffiti het langste nummer wat ze ooit op vinyl hebben gezet. Het duurt bij elkaar een ruime 11 minuten. Hier is Led Zeppelin met In My Time of Dying.

0: vind dit ook zo'n vreselijk ondergewaardeerde band in Nederland. Jethro Tull. Dit kwam uit 1971 van hun conceptalbum Aqualung. En ze zaten ook in onze progrock-uitzending die wij samen gedaan hebben. Met al die proghits.
1: Ja.
0: Locomotive Breath heb ik volgens mij toen gedraaid. Maar jij kunt hiervan genieten, hè? Dit is echt jaren 70.
1: Ja, ik ga je wel los op. om het heel modern te zeggen tegenwoordig.
0: Ja. Lieve luisteraars, als we Led Zeppelin, Nazareth en Jethro Tull hebben gehad, ja, dan mag Deep Purple gewoon niet ontbreken. Ze komen dit jaar, zo rond de tijd dat we dit uitzenden, uit met weer een nieuw studioalbum, getiteld Splat. En dat is een soort van losjes conceptalbum over het einde der tijden. En zo zeggen ze misschien ook wel het einde van de band Deep Purple. Ja, weet je, zolang ze zo goed gaan als dat ze de laatste tijd gaan, mogen ze voor mij nog heel lang doorgaan. Aan de andere kant snap ik ook wel dat als je allemaal een beetje de 80 gepasseerd bent, dat het ook niet vanzelfsprekend is. Het volgende nummer speelden ze pas in 2000, het jaar 2000 live, toen de band met een compleet orkest op tournee ging om Concerto for Group and Orchestra te spelen. Van het soms vergeten album wat tussen In Rock en Machine Head in zat, Fireball, is hier Deep Purple met Fools.

0: 1976 maakte de band Rainbow hun beste album ever ooit, Rising. En daar was dit het nummer Stargazer van. Wat vond je van de zanger, Marcel?
1: Nou ja, ik vind het fantastisch. En ik krijg associaties met, wat ik net al zei, met Saka. En als ik dat al hoor, dan denk ik, ja, dit komt bij mij wel...
0: Kun jij je voorstellen dat de zanger van dit nummer... Ja. Dezelfde is die ooit, ik weet niet of je dat nog weet, we hadden ooit een nummer in de top 40 staan met die tekenfilm met die kikker. Die ja. dan, all you need is ja, love. Ja, ja, ja. Dat is exact dezelfde zanger ja, als die dit zingt.
1: Bizar.
0: Ja,
1: hè? dat geeft wel jeugdsentiment dit bij mij.
0: Ja,
1: dat,
0: wij worden hier wel wakker van mensen. Zo op de,
1: ja, ja, ook een beetje blij van het, of zo.
0: Het is straks als jullie dit horen, de late woensdagavond. Toen Ritchie Blackmore vertrok bij Deep Purple, begon hij Rainbow met Ronnie James Dio. We hadden het er net over. Ronnie James Dio zat in de band Elf. Die zaten in het voorprogramma van Deep Purple. Hij zag ze spelen en hij dacht, ik wil eigenlijk iets heel anders gaan doen dan dat Deep Purple. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Dus hij vroeg de hele band Elf om zijn begeleiding, minus de gitaarspeler, want dat was hij zelf, of ze met hem Ritchie Blackmore's Rainbow wouden vormen. En al dus geschieden. En al het tweede album wat ze maakten was Rising. En dat was van deze kwaliteit. Maar hij kon nog meer betere, langere nummers maken. Met nog meer gitaarwerk erin dan dat hij bij Deep Purple deed. Want het was zijn band, dus hij kon ook iets meer bepalen. En hij deed dat met name op dat tweede album Rising. Want daar stonden eigenlijk alleen maar van dit soort epische, mooie, lange nummers op. En live speelde de band soms maar 6 of 7 nummers op een avond. En dan duurde zo'n concert toch ruim 2 uur.
1: Bizar, hè?
0: Ja, het is een beetje wat wij ook van deze hele maand al aan het doen zijn met onze long versions uitzendingen.
1: Maar Har, als ik je even mag onderbreken.
0: Ja, oh, dat mag altijd.
1: Jij vertelde net een leuk feitje. En dat vind ik misschien wel leuk dat je dat toch eens even aan de luisteraars doet. Vertelt. Het is van Deep Purple. Het klinkt als een cello.
0: Ja, in het nummer Fools, dat klinkt als een cello, maar ze doen dat met de volumeknop van de gitaar. Als je de aanslag van de snaar wegdraait, het volume wegdraait en dan het volume op laat komen, ja, dan krijg je een soort van, ja, alsof dat strijkersgeluid.
1: Ja, ik vond dat toch wel heel bizar en het klinkt ook echt als een strijker.
0: Ja. En wat is het 2000 live deden toen ze een groot concert hadden, toen deden ze het ook echt met strijkers.
1: Dat is dan jammer.
0: Ja.
1: Nee, maar dat maakt het wel mooi.
0: Ja, ja. Vond ik wel. Ja. Lieve luisteraars, over Ronnie James Dio gesproken. Want er mist nog 1 grote rockmastodont, een classic rockband, Black Sabbath. Toen Ronnie James Dio uit Rainbow stapte, want dat gebeurde uiteindelijk ook weer, omdat Blackmore steeds meer hitparade rock wilde maken in plaats van die mooie, epische, grote rocknummers. Ja, op dat moment vertrok Dio uit Rainbow, maar mocht hij aan de gang bij Black Sabbath, waar Ozzy Osbourne er net de brui aan gegeven had. Nooit eerder klonk Black Sabbath meer groots, meer symfonisch, meer gotisch, meer episch dan met Ronnie James Dio als frontman. Ik persoonlijk vind Black Sabbath met Ronnie James Dio leuker en mooier dan Black Sabbath met Ozzy. Maar daar worden mensen soms ook wel weer echte fans wel weer boos over als je dat zegt. Lieve luisteraars, over dik een kwartier spreken we elkaar weer in uur 2. Maar eerst ga ik aan jullie vragen om te luisteren naar Black Sabbath. Het debuutalbum voor Ronnie James Dio. Het komt uit 1980. Het album heette Heaven and Hell. En het nummer wat wij gaan draaien voor jullie is ook het titelnummer Heaven and Hell. En luister maar eventjes als het je lukt het verschil op te pikken tussen Rainbow en het veel zwaardere, diepere geluid van gitarist Tony Iommi ten opzichte van Ritchie Blackmore, die dan toch misschien wel weer wat speelser was of wat melodieuzer. Het is nog steeds Black Sabbath, maar het is net even anders met Ronnie James Dio aan het roer. Hier zijn ze met Heaven and Hell.

0: uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: Is het progrock? Is het symfonisch? Is het hardrock? Het is in ieder geval heerlijke classic rock inmiddels. Het komt van het legendarische debuutalbum van Boston, wat ook getiteld was Boston, uit 1976. Het album waar ook hun grote hit More Than A Feeling op stond. En het is eigenlijk een nummer wat uit twee delen bestaat. Het eerste stukje heet Foreplay, voorspel. En dan vervolgens gaat het over in het nummer Long Time. Maar alles bij elkaar opgeteld duurt het een dikke 7,5 minuut. En moest hij vandaag er gewoon in.
1: Hij mag wel wat langer.
0: Hij mocht nog wel langer zelfs, ja. Hè? Ga ik jou ook in bedienen,
1: ja,
0: Marcel? Gaan we regelen voor jou? Ja. lieve luisteraars, een echte classic rockband, die ontbreekt er nog vanavond. En trouwe luisteraars weten dat ik een ongelooflijke fan ben van deze band. Ze komen dit jaar voor het laatst live toeren in ons land. Dan heb ik het over Uriah Heep. Dat is echt een band die niet mag ontbreken vanavond, met een van hun langste nummers ooit op plaat gezet. Alleen het nummer July Morning en Salisbury gaan er nog overheen. Maar ik heb voor jullie nu klaarstaan. Van hun vijfde studioalbum The Magician's Birthday is hier het waanzinnig goede titelnummer. Uriah Heep, The Magician's Birthday.

0: Ja. Sommigen zullen deze uitzending aangaan op de gitaren, of op het epische, of op het symfonische. Maar als ik toch even luister naar al die zangers die voorbij komen. Dit eerste uur ook weer. Het eerste nummer van dit uur. Brad Delp van Boston en Hero. David Byron van Uriah Heep. Het zijn toch ook wel stemmen zoals ik ze nog maar zelden hoor in de muziekbusiness tegenwoordig. Dat gezegd hebbende, ik hoop dat jullie ook meegekregen hebben dat drummer Lee Kerslake ergens half vanwege het nummer de kazoo speelde.
1: Ja, die is goed te horen.
0: Ja, en dat is volgens de overlevering heeft dat er in één keer opgestaan en hebben ze het daarna nog heel lang geprobeerd om het beter te krijgen, maar beter als dit werd het niet. Dus is dit ook wat uiteindelijk op de plaat verschenen is.
1: Dit nummer gaat wel alle kanten op. Hè?
0: Ja, lekker is dat toch ook wel weer.
1: En ik vind die enorme drumsolo vind ik gaaf. En je hoort allerlei klanken in van bands die daarna misschien zijn ontstaan. Ik vind het wel.
0: En daar hun mosterd gehaald hebben, zeggen we dan
1: zo.
0: Ja,
1: dat is heel mooi uitgedrukt.
0: Ja. We gaan naar wat minder oude heavy rockbands. Alhoewel het volgende nummer ook alweer 35 jaar oud is. Het was bijna 25 jaar oud. Of tenminste, 25 jaar na de Magician's Birthday die je net hoorde, werd dit nummer gemaakt. Maar dit nummer is dus ook alweer 35 jaar oud. Dus ook gewoon classic rock. We gaan, lieve luisteraars, naar de band Guns N' Roses. Want die verraste de wereld in 1991 met niet één, maar twee albums tegelijk. Use Your Illusion 1 en 2. En op die twee albums stonden meerdere nummers van epische lengte. En ik denk dat daarvan November Rain misschien wel de allerbekendste is. Maar ook een nummer als Estranged bijvoorbeeld. Maar het volgende nummer mag er ook wezen. En is stiekem een beetje de inspiratie voor die hartslag die wij altijd in diverse van onze jingles verwerken. Ik neem jullie graag mee naar Use Your Illusion 1, 1991. Hier is Guns N' Roses met Coma.

Lifeless lump, they drop down one by one.

0: Tussen The Magician's Birthday 1972 en Guns N' Roses Use Your Illusion in 1991, sorry, daartussenin zat Iron Maiden met Power Slave, het album Power Slave 1984. En daar stond dit majestueuze nummer op van bijna een kwartier, Rime of the Ancient Mariner. De band Iron Maiden is een van de allergrootste die ooit uit de New Wave of British Heavy Metal kwamen. Zeker vanaf het moment dat Bruce Dickinson de zang overnam. En met een bassist, Steve Harris, die zich graag verdiept in klassieke boeken, dikke pillen zo gezegd, als inspiratie voor de nummers, komt daar meer dan eens een nummer uit van tussen de 7,5 en ruim 10 minuten. Voor dit nummer werd het gedicht The Rime of the Ancient Mariner van Samuel Taylor Coleridge uit 1798 als inspiratiebron gebruikt. En dat gedicht gaat over een matroos die een albatros neerschiet om iets te eten te hebben op het schip waar men op dat moment honger lijdt, maar daarna door een vloek getroffen wordt van complete windstilte, omdat de albatros juist een teken is van een goed omen op zee. Dat is een beetje het verhaal wat net verteld werd in een kwartier.
1: Ja, nou, ik vond het een mooi verhaal.
0: Ja, en ja. Wij zeiden net ook, het zijn allemaal nummers die van heel hard naar ook heel zacht kunnen gaan in een soort van middenstukje. Dat is op zich ook wel fijn.
1: Ja, ik vind dat echt, het siert de muzikaliteit van een band. Want je kunt wel knallen en denken van zo, dit was het, het stof uit de boksen. Maar dat je dan ook heel klein kunt spelen, mooi kunt spelen, ja, dan...
0: Kijken wat je verhaal nodig heeft.
1: Ja, ook dat. Zeker bij het verhaal. Ja.
0: Ah, fijn, lieve luisteraars, dan zijn we aan het eind van 5 weken lang de long versions.
1: Waren lange weken.
0: Ik denk dat al die long versions nu wel even uit mijn systeem zijn. Maar dan zeg ik er wel achteraan, hoop ik. Want je kunt het nooit helemaal zeker weten bij mij.
1: Nee.
0: Het kan zomaar ineens weer dat ik 3 of 4 van die nummers tegenkom. En denk, ik moet toch weer een uitzending maken.
1: Ik vond het wel een hele mooie serie zo eigenlijk aan elkaar. Je hebt het goed gedaan.
0: Dank je wel. Ik wil jou en Peter bedanken voor de ondersteuning van de opnames van de afgelopen 5 weken. Zodat we ook even 5 weken van de zomer konden genieten van de heerlijke maand juli. En Peter in het bijzonder ook. Bedankt voor de prachtige jingles die je iedere keer weer maakt als ik een gek idee heb. Ze waren fantastisch. Volgende week, lieve luisteraars, dan zijn wij er weer gewoon live. Waarmee, ja, dat weet ik op dit moment nog niet. Kan van alles zijn, maar 1 ding verzeker ik u. Het zijn weer gewoon kortere nummertjes.
1: Ja, word ik weer aan het werk gezet.
0: Het is weer meer schakelen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik zeg wat betreft volgende week, tot die tijd, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met de band Queensryche, die in 1984 al de weg beschreef waar we ons vandaag de dag op begeven. The Roads to Madness is Queensryche.

0: van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment, rond 12 uur, stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linden was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linden daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

We begonnen gezellig Hollands met Kees Versluis en zijn nummer Souvenir, een romantische Nederlandstalige ballad die in 2015 verscheen als single en werd gepresenteerd als een nieuwe stap in zijn eigen repertoire. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En natuurlijk ook aan iedereen die verder buiten onze regio luistert. En wilt u reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Uw verzoekjes, reacties en opmerkingen zijn van harte welkom. In het kader van de verzoekjes van radiocollega's draaien we deze week het verzoek van Gerbrand van Doorn. Samen met zijn team presenteert hij iedere vrijdagavond om 8 uur het programma De Weekendploeg. Gerbrand schrijft: bij De Weekendploeg hadden we van Nederlandse en Hollandse plaatjes. Daarnaast hebben we een warm hart voor de piratenmuziek. Daarom heb ik een vrolijk nummer uitgezocht met een bijzonder verhaal. Zijn keuze is Kees Alleen met Meisje in je spijkerbroek. Een bijzonder nummer dus. Luister maar eens goed naar het verhaal achter deze plaat.

0: Ja, dat was de nieuwste single van Monique Smit, Niet naar huis. Een heerlijke, vrolijke feestplaat die helemaal past bij de zomer van 2026. Monique noemt zelf het een nummer dat dicht bij haar eigen leven en beleving staat.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, het is weer tijd om terug te gaan naar de jaren 50. En dit keer met een nummer van Rijk de Gooier en Joop Portengen uit 1956. Als ik bovenop de dom kom. Het lied werd geschreven door Rijk de Gooier met muziek van Joop Portengen. En in het Utrechtse dialect bezingt het de liefde voor de stad Utrecht en haar beroemde domtoren. Het groeide later zelfs uit tot een van de officieuze volksliederen van Utrecht. Rijk de Gooier kennen we natuurlijk vooral als acteur, komiek en entertainer. Maar in de jaren 50 maakte hij ook opnames zoals deze, waarin zijn liefde voor zijn geboortestad duidelijk doorklinkt. Hier is Rijk de Gooier samen met Joop Portengen met Als ik boven op de dom

Kom op station eens kijken, het barsten van de rails. We hebben de hoogste torenheus, dat is iets crimineels. Daar heb je nog de jaarbeurs, de munt, de kromme rij.

0: De Zwarte Kat van Siska Peters. Een heerlijk Nederlandstalige klassieker uit 1981. En deze plaat draaien we vandaag op verzoek van Harry. Heb jij ook een verzoeknummer dat je graag wilt laten horen? Laat mij het dan even weten via gezellighollandsapenstaartje@evenlei.nl. Stuur je verzoekje, groeten of reactie in. En wie weet wordt jouw favoriete plaat binnenkort terug in Gezellig Hollands.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, en deze week is dat Ronnie Tober. Ronnie Tober is al meer dan 60 jaar een vertrouwde naam in de Nederlandse muziekwereld. Hij werd op 21 april 1945 geboren in Bussum, maar immigreerde als 3-jarige jongen met zijn familie naar de Verenigde Staten, waar hij opgroeide in Albanië in de staat New York. Al op jonge leeftijd bleek dat hij een bijzonder zangtalent beschikte. Hij trad op in musicals, won talentenjachten en zong zelfs tijdens verkiezingsbijeenkomsten voor zowel John F. Kennedy als Richard Nixon. Tijdens een familiebezoek aan Nederland in 1963 kreeg Ronnie de kans om op te treden in het populaire televisieprogramma van Voor de Vuist Weg. En die was van Willem Duis. Zijn optreden maakte zoveel indruk dat hij besloot terug te keren naar Nederland om hier een carrière op te bouwen. En dat bleek een gouden keuze, want al snel scoorde hij zijn eerste hits en groeide hij uit tot een van de populairste zangers van de jaren 60 en 70. In 1968 vertegenwoordigde Ronnie Tober Nederland op het Eurovisie Songfestival in Londen met het nummer Morgen. Hoewel het resultaat bescheiden was, kreeg hij hierdoor internationale bekendheid. In de jaren daarna volgden vele succesvolle platen, waaronder Verboden Vruchten, Afriedetsi en zijn grootste hit Rozen voor Sandra uit 1971, een nummer dat inmiddels is uitgegroeid tot een echte klassieker van het Nederlandstalige lied. Ook werkte Ronnie regelmatig samen met andere artiesten. Zo nam hij duetten op met onder andere Siska Peters en Anneke Greunlo. Door de jaren heen bleef hij optreden, platen maken en gastoptredens verzorgen op de radio en televisie. En daarmee behoort hij tot een select gezelschap artiesten die meerdere generatie muziekliefhebbers hebben weten te bereiken. En dat hij nog altijd geliefd is bij het publiek blijkt wel uit het feit dat zijn muziek nog steeds regelmatig te horen is op de Nederlandse radio. Een echte ambassadeur voor het Nederlandse lied. Ik draai nu natuurlijk eerst zijn grootste hit Rozen voor Sandra. En daarna luisteren we naar het prachtige ballad Onzekerheid, die in 2019 opnieuw werd uitgebracht. Hier is Ronnie Tober.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: En als het om humor gaat, mag André van Duin natuurlijk niet ontbreken. Al tientallen jaren weet hij Nederland aan het lachen te krijgen met zijn typetjes, parodieën en komische liedjes. In 1986 bracht hij het nummer Barbecue uit, een humoristische bewerking die uitgroeide tot een geliefde zomerplaat. In het lied loopt een gezellig barbecuefeestje volledig uit de hand, met alle komische gevolgen van dien. Het nummer was te zien op volle toeren en bereikte destijds de Nederlandse top 40.

is Gezellig Hollands met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: Ja, dat was Marianne Weber met Een Hartje van Goud. Een heerlijke smatlap, afkomstig van haar album met dezelfde naam uit 2004.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan luisteren naar de begintune van de Nederlandse televisieserie De Fabriek. Voor velen roept deze herkenbare melodie direct herinneringen op aan de tijd waarin deze serie op de televisie te zien was. Een stukje pure nostalgie dus. En daarom draaien we deze fraaie tune vandaag nog eens in Gezellig Hollands. Hier is het instrumentale thema van De Fabriek.

0: Op 12 juli 2026 nam Harry Jekkers afscheid van het podium tijdens zijn allerlaatste optreden in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En tijdens die voorstelling zong hij ook het OO Den Haag voor de allerlaatste keer. Dat zorgde voor een emotioneel moment waarbij het publiek massaal meezong met het bekende lied.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, en al die mooie klassiekers is het tijd voor een nieuwe naam in de Nederlandstalige muziek. We gaan naar Cella en zij brengt het Late Zomer Maar Aan. Een vrolijk, aanstekelijke zomersingle.

droom gehad.

Dat waren de drie J's samen met Ellen ten Damme en hun hit Wat is Dromen. Een nummer dat in 2010 uitgroeide tot een van hun grootste successen. En waarin de drie J's en waarin de stemmen van Jan Dulles en Ellen ten Damme prachtig samenkomen. Tijd voor een mooi stukje Nederlandstalige muziek. Hier is Corrie Geerlings en zingt over de liefde en gemis in Jij was echt alles voor mij.

daarmee zijn we bijna aan het einde van deze aflevering van Gezellig Hollands. Wil je ook eens een tip geven welke artiesten we extra in het zonnetje kunnen zetten? Of heb je een verzoekje of opmerkingen? Die kun je sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@evenlei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur in de middag. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En we sluiten deze week af met Frank van Etten. Een toepasselijke single over afscheid nemen en voor jezelf kiezen. Ik gooi de deur dicht. Bedankt voor het luisteren, een fijne week gewenst en graag tot volgende week bij Gezellig Hollands. Voor nu, Frank van Etten met Ik gooi de deur dicht.

0: van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio. Radio.
4: Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar. U gaat de komende tijd horen, dit komende uur. En ik hoop vooral dat u denkt, hey, I hear a symphony. Dit zijn de Supremes.

Wat is dit toch een mooie plaat. The Moody Blues, Nights in White Satin. Ja, en van de ene mooie plaat naar de andere mooie plaat. Want de band The Buffoons, ze kwamen uit Nederland, uit Twente. Een band die je niet moet onderschatten. Ook al heb je misschien nog nooit van ze gehoord. Want toen John Lennon samen met Yoko Ono zijn Bed In For Peace deed in 1969 in het Hilton Hotel, luisterde hij naar de Nederlandse radio en hij hoorde de plaat The Radio Song van de Buffoons. En hij zei, dat is een goede band. Die wil ik wel hier hebben, die wil ik wel eens horen. En zo kon het gebeuren dat de Buffoons aan het bed van John en Yoko een aantal liedjes kwamen zingen. In 1973 hadden ze een mooie top 40 notering met het nummer Arizona.

Searchers met Sweet For My Sweet. Ja, we blijven even in hetzelfde tijdperk, begin jaren 60, met de volgende plaat. En dat is dan bekend, maar onbekend. Want ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Laten we het gewoon maar het hele verhaal vertellen. De Beatles hadden in 1963 een hit met het nummer I Wanna Hold Your Hand. Nog afgekraakt door Herman Stok, jij eerste echte DJ in het programma Top of Flop. Dat zou wel niks worden. Nou, het werd een nummer 1 hit. Maar goed, de B-kant daarvan is I Saw Her Standing There. Een nummer wat je waarschijnlijk ook heel goed kent. Want ja, de Beatles hadden eigenlijk geen B-kantjes. Iedereen draaide alle platen van ze. Dat nummer werd later in het Nederlands gecoverd door Johnny Kendall en de Harolds. En die ken je niet van I Saw Her Standing There. Maar een van hun grote hits was St. James Infirmary. In het Nederlands werd die in 1964 uitgebracht door deze band. Met de titel Sinds ik jou daar zag staan.

0: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Uitstekend.
1: Nou, zoet maar. Dan kun je rustig genieten van je bakje.
0: Ik ben vast de enige niet.

One-way tickets to anywhere. De nummer 4 notering in 1973 voor de Amerikaanse band The Osmonds. We gaan door naar een andere band uit die regionen. Blood, Sweat and Tears. Ze hadden 3 top 40 noteringen in Nederland en 1 tipperade notering. Die kwam niet verder dan 2, maar het is wel een hele mooie. Die gaan we dan ook maar draaien. Lucretia McEvil.

0: Deze plaat werd door de platenmaatschappij Phonogram van Philips ingetrokken vanwege de verschrikkelijke taalgebruik wat erop zat. Ja, wat het klootjesvolk wil weten. Of zouden ze misschien bang zijn dat allemaal te veel waarheden vertellen over de huichelachtige mentaliteit van iets veroordelen, maar niet de consequenties daarvan willen aanvaarden. Goed, we zullen dat nooit weten, want inmiddels zijn al die mensen waarschijnlijk al dood en begraven. We zijn toe aan de jingle van de week en dat is er dit keer eentje van de zender Radio Dolfijn. Het stond vanaf het zendschip Laissez-Faire, waar ook een Engelstalig station op zat, Radio Swinging, Radio England en Radio 355 enzovoort. Ik zal u niet helemaal het verhaal gaan vertellen van die zender, want het is een heel verhaal. Laat ik volstaan met het feit dat het zender uitstond van november 1966 en in juli 1967, deze week 59 jaar geleden, stopte met de uitzendingen vanwege de op handen zijnde verbod op zeezenders in Engeland. Dat was een zender Radio Dolfijn, gericht dus op de Nederlandse luisteraar, en hij werd ook wel liefkozend Radio Flipper genoemd, want ja, Flipper, dat was toen die dolfijn die regelmatig op de televisie was.
1: Dit is Radio Dolfijn op 227 meter.
0: Nog maar eentje erbij dan.
2: Radio Dolfijns verzoekplatenprogramma. Iedere dag te beluisteren tussen 9 en 12 uur.
0: Zo, we aagden dus meteen op Hawaii. Dat was een reclame voor het verzoekplatenprogramma. Na een kleine reparatie in 67 begonnen ze ook echt veel top 40 muziek uit te zenden. Een van de platen waarvan ik zeker weet dat die op dat station is uitgezonden, omdat er toevallig een fragment bewaard is gebleven van Lex Harding. Ja, die kwam inderdaad later bij Radio Veronica samen met Tom Collins, die ook bij Radio Dolfijn meewerkte, waarin Lex deze plaat aankondigt naar aanleiding van het commentaar van een Engelse DJ. Just Fancy, dit zijn uit Pekela in Groningen, de Roadies.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

1973 tot de 16e plaats in de Veronica Top 40. Summer, the first time van Bobby Goldsboro. Eigenlijk een heel mooi verhaal als je het tegenwoordig zou laten maken. Dan werd het toch alweer moeilijk gedaan over ja, de leeftijden en zo. Maar eerlijk gezegd, ik vind het gewoon een mooi verhaal. Plaat die waarschijnlijk ook inspiratie is geweest voor die andere plaat van Rob de Nijs. En het werd zomer in 1977, want hele stukken tekst kan je regelrecht in het Nederlands erop plakken van deze plaat. Het zou me niks verbazen als dit de inspiratie was. Nou, de Four Tops nu. Live met Ask the Lonely.

0: natuurlijk onsterfelijk gemaakt voor door de Muppet Show. Maar het was in 1966 al onderdeel van een film, een Zweedse film. En in 1969 werd deze Manne uitgebracht door Manne McKay.
1: Uit den Arnhem Platendak van uw presentator.
0: Oh, een plaatje wat ik kreeg van mijn buurjongen. Waar hij hem wegdeed, ik zou het niet weten, want het is een hartstikke mooi plaatje. Het is een nummer van de White Plains. In Nederland vooral bekend door de plaat When You Are a King. Een beetje songfestivalachtig geluid. In Engeland een hit. I've Got You On My Mind.

Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, een plaat uit 1971. En achter Mercy, Mercy Me moet je eigenlijk nog zeggen, The Ecology. En dat was zijn inspiratie. We zijn inmiddels helft jaren verder, halve landen fikken af. Maar dat hele klimaatverhaal is natuurlijk een hoax. Enfin, I rest my case. The Hollies, stop, stop, stop.

Ja, ja, en zo werd hij weer in de dancing uitgekwakt. Stap, stap van de Hollies. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren? Dat kan. Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Nog net mooie tijd voor één plaatje. Helen Shapiro, Queen for Tonight. Graag tot volgende week.

0: van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met de gouden ouwe en wel Kelly Marie met I Feels Like I'm In Love. Vervolgens hoorden we Windjammer met Dustin and Turnin'. Daarna was het de beurt aan de Players Association met Turn the Music Up. Vervolgens hoorden we Grace Jones met She's Lost Control. En daarna was het de beurt aan Loretta Holloway met Love Sensation. En daarna Agneta Franklin met Freeway of Love. En vervolgens hoorden we Matrix Eat Wonders met Got to Have Your Love. En we sloten af met ons wekelijks vleugje Trends. En we hoorden Seed van Real Björn Eggeson. Samenstelling Adrie Spekley.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abelion.

Begon ooit als duo, tegenwoordig is het een vijfkoppige band uit Tel Aviv, Israël. Dus we lezen Lola Marsh, or a Wishing Girl, dat komt uit 2017. En daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music van deze dinsdag 20 januari. Wees welkom, dit is aflevering 88, waarbij we gaan naar nieuwe muziek als je... Van iemand die Jack Pleasance heet. En als je het over die naam hebt en je gaat dan zoeken, dan kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het over de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale en daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. Toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte ermee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie pop om precies te zijn en volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

Luke Steele en Nick Lilmore die vormen samen met het Australische duo Empire of the Sun. Die hoorden ze met On Our Way Home uit 2017. En daarvoor hoorden ze de nieuwe single van de Amerikaanse singer-songwriter Jack Pleasance. En die heet I Remember. Over Amerika gesproken. De Amerikaanse band The Kings of Leon die heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Een echte familieband van de Follow Hill broers en neef. Uit Nashville, ontstaan in het tweede jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire. En het album Only by the Night, dat was in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland. En in 2024 verscheen alweer album nummer 9. Naast studiealbums verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente, die verscheen op 7 november 2025. Met als titel EP No. 2. Op de EP ook de single To Space. En die hoor je nu.

Hij komt oorspronkelijk uit de USA en zij komt oorspronkelijk uit Engeland. Daarmee vormen ze het Brits-Amerikaanse dreampop duo genaamd Steel Corners. Je hoorde White Sands en dat komt uit 2021. Daarvoor de nieuwe zinger van de Amerikaanse band Kings of Leon. Die heet To Space. Zometeen gaan we naar de nieuwe van Mad Woman. Maar allereerst gaan we naar Kaiser Chiefs met Hole in My Soul. Dat komt uit 2016. En ja, wat zingt die zanger nou aan het begin? Sta ik op de baan?

De Britse band uit Leeds, om precies te zijn, de Kaiser Chiefs, hoorde je dus met niks minder dan Hole in My Soul uit 2016. De vijfkoppige Amerikaanse band Mad Woman is ontstaan in de moerassen van Gainesville in Florida, zoals ze zelf zeggen. De band combineert elektronische muziek met echte live instrumenten. De eerste single verscheen in 2019, wanneer in 2021 hun debuut-EP uitkwam. Of en wanneer een nieuw album uit gaat komen is niet bekend. Wel is er een nieuwe single en die heet Daylight.

De Cooks bij Eén Vallei. Je hoort Forgive and Forget uit 2014. Je luistert naar het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur live bij Eén Vallei. En in herhaling op vrijdagmiddag om 5 uur. En op zaterdagavond om 7 uur. We gaan naar de Britse singer-songwriter Eves Wilder. Komt uit Londen en begon met het schrijven van muziek toen ze 8 jaar oud was. Op haar 16e kwam ze met haar eerste EP die ze onder eigen beheer uitbracht. Dit voorjaar moet haar debuutalbum gaan verschijnen. En als voorloper kunnen we in ieder geval alvast genieten van de single Everybody Talks.

Hij is Brits-Frans, deze Matt Felix, hoorde je door de Cold with Desire. En dat komt uit 2025. Zometeen de huidige single van The Wombats. Allereerst deze Britse band, Puma Rosa. Dit is Honey uit 2016.

Het industriële geluid van de Britse band Puma Rosa, de Honey. We gaan naar de Britse indie band The Wombats, bekend in 2007 met de single Let's Dance to Joy Division. Dat was wel een grote doorbraak. De driekoppige band uit Liverpool draait dus al een tijdje mee, sinds 2003 om precies te zijn. Op 14 februari van het afgelopen jaar verscheen inmiddels zijn zesde studioalbum met als titel Odeocean. En van het album komt ook de single Love You Like a Rainbow.

0: langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Bente Fokkens. Ze deed vorig jaar mee aan het programma De Beste Zangers. En dat gaf haar zeker veel meer bekendheid. En dat is ook zeker niet verkeerd. Want ze doet het toch goed, denk ik. Hè? Schrijft haar eigen muziek op gitaar, speelt ze. En schrijft er dus eigen nummers. En doet ze haast op poëtische wijze. Deze Bente hoorde hoogtevrees. En dat schreef ze speciaal voor de 3FM Serious Request actie van het afgelopen jaar. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abelio Music voor deze week. Dus leuk dat je erbij was. Alles rustig op je gemakje nalezen. Dat kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Ga zeker even een kijkje nemen. En tot volgende week. Dit is nog als laatste Simple Fiction. Met Follow uit 2020.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Een hele goede avond en wat fijn dat je weer luistert naar de Weekendploeg. We gaan weer een uurtje lekker muziek maken. Helaas zijn Evan en Dirk er niet bij. Ik ben er wel, Gerbrand van Doorn. En naast mij zit een kameraad van mij, die ik al heel lang ken, bijna heel mijn leven. Goedenavond, Levi.
3: Hallo.
2: Goedenavond, leuk dat je er bent. We gaan het over van alles hebben. We gaan allerlei muziek draaien. Maar we beginnen met deze man. Shaboozy. Hij had in 2024 een enorme hit. In de zomer is hij doorgebroken met een barsong, Tipsy. Lekker country, lekker rustig. My baby.

0: Ja, en dan zijn we toch echt helemaal los. Hier zo naast mij Levi van E, nog steeds. En nog steeds geen Dirk en nog steeds geen Evan. We gaan het gewoon knallen vanavond met z'n tweeën.
1: Heel zeker.
0: Heb je er ook een beetje zin in?
1: Ik wel, jij ook?
0: Je kijkt een beetje overdonderd.
1: Ja, dat ben ik ook, best wel.
0: Nou, even kort in de bocht, hoe kennen wij elkaar?
1: Vanaf groep 1, denk ik. En ja, toen tot groep 8 en de middelbare school ook nog steeds.
0: Ja, een heel stukje. En we spreken elkaar nog steeds wel veel. We zijn ook aan elkaar verbonden door Kate het Hetje. Misschien wel bekend bij de luisteraars. En daar is Levi ook een onderdeel van. En ik zei, kom een keertje langs.
1: Goed. Doen we dat?
0: Ja, toch? Ja, en we gaan het vandaag over allerlei dingen hebben. Maar als eerste gaan we het natuurlijk hebben over hoe was de week? Hoe was jouw week een beetje? Ja. Heb je nog gewerkt of iets anders gedaan? Vakantie misschien?
1: Oh, mijn week was goed. Ik heb gewoon lekker gewerkt. En uien gerooid. Spuiten en beregenen. We zijn wel druk in de akkerbouw.
0: Ja, ja, kijk. Je bent echt een akkerbouwer, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: En vooral druk geweest met uien dus?
1: Ja.
0: Is dat het belangrijkste gewas dit seizoen?
1: Wij doen uien en aardappels telen vooral.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dus maar dan ben je nu midden van de zomer en druk met uien.
1: Ja, we hebben geen tijd voor vakantie nou.
0: Nee?
1: Nee.
0: En dan is het al echt rooien?
1: Ja, rooien en dan volgende week oplaaien. Even een paar dagen laten drogen en dan kan het naar de fabriek toe.
0: Mooi. Wat maken ze met die uien van jullie?
1: Als het goed gaat, komen ze in zakjes in de winkel. En als het slecht gaat, dan worden ze versneden voor kuppensoep.
0: Ja? Ja, oh, oké.
1: Okay. Toen gaat het goed, dus dat is...
0: Waarschijnlijk wordt het in zakjes. En dan kun je naar de appie en dan koop je zo'n zakjes met uien voorgesneden.
1: Dat is wel de bedoeling.
0: Dat is wel, oh ja, oké. Okay. Dus niet zakken uien die mensen zelf nog moeten snijden.
1: Nee, dat komt over een paar maanden pas.
0: En als ik dan even vooruit kijk. Trouwens, mijn week was ook goed. Ik heb gewoon lekker gewerkt. Niet heel veel gedaan. Een beetje half vakantie, half werken. Een beetje rustig aan.
1: Ook niet verkeerd.
0: Ook niet verkeerd, nee. Maar vooruitkijkend, want we gaan al even richting iets toe.
2: Knaller.
0: We hebben vandaag een hele leuke keetknaller van Anita. En die heet Route du Soleil. En dat gaat natuurlijk over de route naar de zon, naar het zuiden, naar Frankrijk, Italië, Spanje of nog zuidelijker. Maak het zo gek als je wilt. Heb je nog vakantieplannen?
1: Ik wel. Ik ga naar Zwitserland volgende week. Toch wel vakantie.
0: Klein stukje Route du Soleil. En dan lekker naar Zwitserland. Hoe lang ga je?
1: Eén weekje.
0: Weekje. En ja, met je vriendin?
1: Ja, ook nog. En gezin? Met het gezin.
0: Goh, joh. Zwitserland, ben je er wel eens geweest?
1: Ja, als klein kind wel, maar daarna nooit meer.
0: Nee, maar ik weet van jou dat je wel eens in Oostenrijk bent geweest, maar ik ben ook één keer in Oostenrijk geweest. Maar wat ik weet uit beelden, nieuws en zo, denk ik dat Zwitserland toch wel weer een andere vibe heeft.
1: Ja, Zwitserland is iets netter, maar ook drie keer zo duur.
0: Nou, ik ga het je over een paar weken vragen hoe het was. Wij gaan in ieder geval eventjes luisteren naar Anita met haar Route du Soleil. Het piratenplaatje van vanavond, oftewel de Keetknaller. Geniet ervan.

0: Ja, we zitten er weer strak op met elkaar. Dit was Robert van Hemert met Zandloopster. Na die ongelofelijke klapper van een keetknaller van Anita Ruud Doeselij. En het is momenteel tijd dat wij het dus even gaan hebben over de serieuze dingen in het leven. Nee, niet te serieus. We gaan het even hebben over het nieuws van de week. Ja, wat er dan opvalt. Brand.
1: Veel te veel.
0: Veel te veel. In heel Zuid-Europa branden de branden. Met name ook in Frankrijk bij Bordeaux. Het is u zeker niet ontgaan. Wel was gisteren het nieuws dat 10.000 evacuees in Frankrijk weer naar huis konden. En dat de noodtoestand in Spanje is opgeheven. Dat is op zich goed nieuws. Maar zou jij nu, als je nu naar Frankrijk op vakantie zou gaan... en je bestemming zou op 100 kilometer van een grote bosbrand liggen. Wat zou jij dan doen? Zou je dan gaan, Levi?
1: Ik had de camper achteruit ingestoken en ik was er teruggereden.
0: Jij zou niet gaan?
1: Nee.
0: Nee, je gaat... Nee?
1: Niks ervan. Nee, dat,
0: ook niet op 100 kilometer, zeg maar?
1: 100 kilometer is best wel ver trouwens, nu het zegt.
0: Maar dan 50 kilometer of zo. Je zou het niet...
1: Nee, je moet niet te dicht bij het vuur zitten, hè?
0: Nee? jij zou zeggen, dat ga ik niet doen.
1: Nee, mij niet bellen.
0: Nee, ik vind ook wel, zoals mijn neef, die is van de week vertrokken naar Spanje. Precies een weekje geleden, denk ik, vorig weekend. Mm-hmm. En ja, toen was het echt nog, zeg maar, een noodtoestand en dergelijke. Het is nu nog steeds serieus, hoor. Maar die noodtoestand is voorbij. En dan denk ik, ja, wat ga je doen? Drie achterneefjes van mij erbij, kleine jochies, in zijn auto. Ja, mooi dat wel willen, weet je wel. Was die gesproken?

0: stoppen met beregenen doordat het, de Rijnen zo leeg lopen. Ja. We zuigen allemaal uit kanalen en uit rivieren. En wij zuigen uit de grond, 40 meter diep vaak. Dus wij hebben daar nu nog geen last van. Maar dat gaat ook niet lang duren tot daar ook een verbod op komt. Ben ik bang.
1: Dus eigenlijk zeg jij, we hebben het hier, ondanks dat je op die zandgronden zit, wel nog wat makkelijker, omdat je nog grondwater erbij kan pakken.
0: Ja, het is wel sneller droog hier dan in het westen, maar je hebt wel meer recht op water, laten we zeggen.
1: Oh ja, zo heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ik wist helemaal niet dat zo was. Dat is wel leuk om mee te krijgen. Dus eigenlijk zeggen we, gewoon heel veel besproeien, ja. dan wil het wel. En daar ben je waarschijnlijk ook wel op voorbereid.
0: Mm-hmm.
1: Veel gesproeid dus de afgelopen tijd.
0: Ja, we hebben alles wel klaarstaan.
1: En jij, ik krijg wel eens een filmpje van je binnen. En dan ben je, zit je op de trek of zo. En dan rol je zo'n hele grote katrol uit. Zo'n donderse slang. Dus je bent wel goed op voorbereid. Maar zitten die putten, die waterputten, waar zitten die dan?
0: Want is dat... vaak in de hoek van het land of op een erf. En die gaan dan, dat zijn buizen die gaan. Nou, het ene perceel is 30 meter diep. En soms gaan ze 80 meter diep.
1: Dat zit echt gewoon bij het stuk land dan al.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, soms zit het verder weg en dan moet je de slangen naartoe leggen. Nou, dat is altijd wat.
1: Nou, wel mooi. Nee, ik had dus eigenlijk gedacht dat je het hier lastiger zou hebben als boer. Maar doordat grondwater er is, is het dus misschien wel iets makkelijker.
0: Ja.
1: Nou, dat wist ik helemaal niet, joh. Nou, leuk man. Het is sowieso topdrukte bij de campings. Ergernissen en dergelijke. Ben je wel eens bij zo'n heel groot vakantieparadijs geweest dat je in een heel groot hotel zit?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nee, ik gelukkig ook niet, want je hoort wel eens van die verhalen over dat handdoekjes leggen. Wat vind je van de mensen die handdoekjes leggen?
0: Behoorlijk asociaal.
1: Zeg maar, 's ochtends vroeg om 1 uur of 6 en een handdoekje leggen terug in bed en dan om 11 uur erop kruipen. Ja, wat vind je daar nou van?
0: Nou, je hoort niet. Ik wil het niet horen.
1: Ja, ik vind het ook vrij bijzonder, maar het gebeurt nog steeds. Heb jij dan wel, ondanks dat je nooit bij zo'n groot vakantieparadijs bent geweest, een andere ergernis tijdens de vakantie?
0: Mensen die scheef parkeren.
1: Gewoon andere mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan op de camping of...
0: Ja, ook.
1: In het algemeen.
0: Lauw bier bij het hotel.
1: Ja, dat is ook niks. Nee. Dat is ook niks.
0: Maar voor de rest erger ik me eigenlijk niet zo heel gauw.
1: Nee, het enige wat mij te binnen schiet is... Als je op vakantie gaat en je neemt het vliegtuig... Dat mensen dan denken, ja, we gaan lekker vroeg het vliegtuig. Dan hebben we nog de hele dag daar op de bestemming. Nou, ik heb het wel eens gedaan. Ging naar Praag. Vind ik niet fijn. Want dan moet je om 4 uur je bed uit en dan ga je om 8 uur vliegen. En dan, dan ben ik het mannetje niet hoor, die hele dag. En dan begin je al op een achterstand aan je vakantie. Ja. Dus ik zou de mensen aanraden, doe dat niet. Doe dat gewoon niet. Ja, of als je ervan houdt wel. Dan hebben we nog wat opvallend nieuws. We hadden namelijk in Australië, hebben ze ook bibliotheken. En daar is een boek ingeleverd wat pas na 150 jaar terug is gebracht. En dat boek, dat was, kwam tevoorschijn tijdens een verbouwing bij een of andere Simons. En het is waarschijnlijk van zijn bed overgrootvader geweest. Maar hij heeft hem wel teruggebracht. Dat is dan wel weer netjes, hè?
0: Ja, best wel.
1: Dan gaan we even naar een heel zomersplaatje. Even wat muziek gaan we erin gooien. Afrika van Toto. Ben je fan of...
0: Ik wil een keer naar Afrika, maar het nummer ken ik nog niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Die nummer ken je helemaal niet?
0: Nee.
1: Nou, dan ga jij kennis maken met Afrika van Toto.
0: Oh, dit wordt hem, jongen.
1: Ga je zo even vragen wat je ervan vond, ja? Want het is echt, nou, ik denk dat 20% van de wereldbevolking hem wel kent.
0: Oh, sorry, deze ken ik wel. Ik ken de beat.
1: Nee, je kent hem heel niet. Je kent hem heel niet. Afrika, Toto.

0: Ja, de xylofoon die was wel goed. Maar ja. Nu gaan we even lekker rocken met Guns N' Roses.
1: Daar komt ie.
2: We beginnen rustig, hè? Live and let die.

0: Guns N' Roses. Ken die ook niet, hè?
1: Nee.
0: Wat vond je ervan, al die gitaar, al het geweld?
1: Ja, een behoorlijk mooi gitaarspel.
0: Ja, wel, hè?
1: Ja, dat wel.
0: Ja, dat kunnen die jongens goed. Dan gaan we naar een wekelijks stukje wat we elke week in dit programma doen. Dat is niks minder dan de warming-up. En er zit ook een jingle bij. En die zit op het jinglepad. En die ben ik even aan het zoeken.

0: En we gaan het heerlijk hebben over de sport. Dirk is helaas niet bij met de bekende Rocky Tune. Ooit gaat de marathon nog komen voor de frequente luisteraar. Maar eerst sport van de afgelopen week.
1: Ja, nu komt ie. Ons lieve Max Verstappen is lang geleden, maar hij heeft wel weer op het podium gestaan. In Hongarije, hoorde ik.
0: Ja, het is niet zomaar een plek. Helemaal in Hongarije. Dat is een serieuze race. Tweede plek. Ik denk dat hij nu misschien wel weer wat kansen maakt om mee te doen bovenin.
1: Ja, misschien mag hij wel een botsauto.
0: Volgens mij heeft hij er helemaal niet zo heel veel verstand van, al het autoracen.
1: Dat deed je goed.
0: Nee, die Max Verstappen, hij doet wel weer wat beter. Dat zijn de feiten. Dus we gaan het in de gaten houden. En hopelijk kan Evan er volgende week of 2 weken daarna iets meer over vertellen, onze specialist. Waar ik het nu heel kort even over wil hebben. We waren afgelopen 2 weken niet live. Maar ondertussen is Spanje wereldkampioen voetbal geworden. Nog een beetje in de gaten houden, het voetballen?
1: Nee, ook niet.
0: Dan, afgelopen week. Tadjek Pogacar. Zegt die naam jou wat?
1: Ja, dat is een maatje van me. Hele grote in de fietsbranche.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Hij heeft afgelopen zondag zijn 5e Tour gewonnen. Voor de 3e keer op rij, met overmacht. Maar het mooiste wat hij eigenlijk heeft gedaan, op de Champs-Élysées heeft hij Mathieu van der Poel geholpen aan een overwinning. Ze zijn met z'n tweeën vooruit gereden. En Mathieu van der Poel heeft hem eigenlijk iedereen eraf gesprint uiteindelijk. Een hele lange solo nog. Een hele zware solo. En toen won hij op de Champs-Élysées. De Nederlander, Mathieu van der Poel.
1: Mooi is dat.
0: Heb je nog gezien?
1: Ja, ik heb wel een filmpje voorbij zien komen.
0: Maar... Ja? Heb je ook gezien dat hij na de finish helemaal op de grond flikkerde? Van dat hij helemaal kapot was?
1: Nee, toen heb ik de tv uitgezet.
0: Ja?
1: Ja.
0: Het was wel spectaculair. Echt, mensen waren heel blij met dit einde eigenlijk. Eerder was de route in Parijs. 2 jaar geleden gewoon rustig rondje rijden vlak. Maar sinds 2 jaar hebben ze er een heuvel bij gepakt. Midden in Parijs. Bij een kathedraal. Die staat op een heuvel. En dan moeten ze in 1 keer een stuk klimmen. En dan vallen al die sprinters af. En dat maakt het veel spannender. Hartstikke mooi. Hou het in de gaten. En volgend jaar is die weer. Tour de France. Maar dan is het sportnieuws nog niet voorbij. Want natuurlijk, het voetbalseizoen begint bijna weer.
1: Ja, zin. Ja.
0: En dat vraag ik mij al jaren af. Heb jij een favoriete club?
1: VV Lunteren.
0: Ja, kijk. Oh, man. We hebben hier een lokale supporter van VV Lunteren. Het snap ik helemaal. Jouw broertje voetbalt ook daar, toch?
1: Ja.
0: Gaat het een beetje goed of geen idee?
1: Hij doet zijn best. Voor de rest weet ik niet echt wat hij uitvogelt.
0: Oh, nou, dat is fijn. We hebben wel het voetbalseizoen wat weer dichterbij komt. Eind augustus gaan de amateurs weer beginnen. Maar de professionals zijn alweer begonnen. Twente moest spelen voor de Europa League. Is er helaas uit. Ajax. Gewonnen. Dus die gaan kijken of ze helemaal in de Conference League kunnen komen. We gaan het allemaal in de gaten houden. Maar nu gaan we even naar een nummer toe. En het heet The Hard Way. Dat heb jij eigenlijk aangevraagd. Ik vroeg van, wil je wat nummertjes horen? En je kwam met dit nummer. En volgens mij omdat je met name de artiest gewoon goed vindt.
1: Ja, klopt. Ja, ik hou wel een beetje van country muziek.
0: Ja?
1: Ja, deze artiest kwam ik tegen. Dit nummertje vond ik leuk. Maar voor mij is het best een zielig lied. Maar dat was niet mijn intentie.
0: Nou, we gaan er wel naar luisteren. Omdat dus je hebt het met name gedaan voor de artiest eigenlijk.
1: Ja.
0: Nou, hier komt The Hard Way. Cameron Whitcomb. Oh ja. Zo. Gelijk al komt hij binnen.
1: Ja, dat is een goeie hoor.
0: Oh, dan worden we even stil van.

0: Nou, dat was Cameron Whitcomb met The Hard Way.
1: Ja, een mooi nummer over hoe die de... Zo, dat...
0: Goeie koffie.
1: Ja, dat ging even fout. Ik wou zeggen een mooi nummer over...
0: Nou, het is in ieder geval een heel mooi nummer. Het gaat over iemand die zijn eigen problemen heeft opgelost. En nu gaat Gerwant vertellen wat hij nog meer wil zeggen.
1: Ja, laat ik gewoon naar het volgende gaan. We gaan luisteren naar EDM. En dat staat voor Electric Dance Music. En waarom gaan we dat doen? Omdat jij ook nog een nummertje hebt aangevraagd. En dat is eigenlijk gewoon EDM. Nummer van Dimitri Vegas. Gaan we straks naar luisteren. Maar ik dacht, voordat we dat doen, pakken we er even een echt hitje bij. Binnen het EDM genre. Namelijk Ring My Bell van Aitch. Stukje rap. Stukje, ja, elektrisch geproduceerde muziek. We gaan lekker naar luisteren. En eigenlijk de rest van de avond komt er nog meer EDM langs. Ook nog even Calvin Harris. Hij stond natuurlijk voor het eerst op Tomorrowland afgelopen weekend. Maar hier eerst... Ring My Bell.

0: Ja, Ring My Bell van Ice. En zometeen komt er nog veel meer EDM. Dimitri Vegas natuurlijk. Maar eerst gaan we het eens even hebben over wat eigenlijk wel te doen is in de omgeving dit weekend. En er is wel wat te doen hoor. Zeker hier zo in Ede waar wij zitten bij Cultura. Hier zo is het Shantycore Festival. Het Edese Shantycore Festival. Morgen, de zaterdag.
1: Heb je daar niet de laatste keer een uitzending mee gedaan?
0: Kijk, dat is een luisteraar. We hebben inderdaad in maart hebben wij met Shantycore Ede, die hebben hier gezongen, hebben een hele uitzending met ze gemaakt. En zij zijn ook de organisatoren van het festival morgen. Dus zij bellen dan allemaal Shantycore die zij kennen uit de buurt, maar ook van verder weg. En dan meerdere podia door het hele dorp en dan lekker Shantycore bekijken, beluisteren, biertje erbij. Hè? Blijf Shantycore, die houden wel van een drankje. Misschien wel iets zwaarders. En dan vaak een, hoe noem je dat ook weer? Een kopstootje. Ken je dat? Kopstootje?
1: Nee.
0: Aan de bar.
1: Oh ja, lekker.
0: Ja?
1: Ja, laat maar doen.
0: Biertje en een jeneventje. Gaat dat zien hier in Ede. En dan hebben we ook nog, als je weer van de sportieve kant bent, kun je ook naar de Otterloze Trail Run. Ga je over het Wekeromse Zand en de omgeving Otterlo, heel de Veluwe, 11 kilometer rennen, offroad. Dus als je daar behoefte aan hebt, moet je dat vooral gaan doen.
1: Ja, leuk.
0: Lijkt dat je wat?
1: Lijkt me wel leuk,
0: ja?
1: Maar ik heb denk ik geen tijd voor dit weekend.
0: Nee, moet je morgen werken?
1: Ja, ook nog.
0: Ja? Verder met uien rooien?
1: Ja, dat heet goed.
0: En verder nog plannen?
1: Ik denk dat ik daar de hele dag zoet mee ben.
0: Ja, wel, toch?
1: Ja, jawel.
0: Oké, ook omgeving Otterlo te vallen?
1: Nee, in Garderen.
0: Garderen, ja. Dan een eindje verderop.
1: Eindje verder.
0: Nou, dus dan kunnen mensen je ook niet tegenkomen. Nee, van het rennen zijn.
1: Nee, ik ken wel fans die daar lopen soms. Die komen kijken, maar niet.
0: Kom bij jou kijken.
1: Ede. Ja, ja.
0: Die komen kijken hoe jij het aan het doen bent.
1: Ja.
0: Hoe werkt het dan?
1: Oude mensen die even langs komen kijken.
0: Ja, die vinden dat interessant.
1: Trekken ze zien, ja.
0: Ja? Oh, dan zit je op die trek en dan staan er in een paar oude mensen.
1: Ja, allemaal filmpjes maken, uien rapen.
0: En zit jij dan in de trekker en dan zit je te luisteren naar Dimitri Vegas?
1: Ja, dat is goed. Lekker nummertje.
0: Ja?
1: Veel gedraaid vandaag.
0: Nou, hier komt hij dan. Turn the Tide. Origineel. Van natuurlijk van Silver. Maar dit is de heerlijke mix van Dimitri Vegas.
1: Lekker hoor.
0: Knalt hij die trekkers over het land heen?

0: Zo, en na deze ongelofelijke klappen knallen we door naar iemand anders die ook op Tomorrowland stond. En niet zomaar iemand. Calvin Harris. Hij stond voor het eerst op Tomorrowland. Als ik het goed heb, het allereerste weekend van Tomorrowland. Een muziekfestival waar heel EDM Nederland, eigenlijk heel EDM de wereld bij elkaar komt. Oftewel Electric Dance Music. Ja, de beste koppen zijn daar. Denk aan Tiësto, Armin van Buuren, David Guetta, Martin Garrix. Alleen deze man had er nog niet gestaan. Bekend van meerdere hits. Bijvoorbeeld deze, samen met Rihanna.
1: Oh, lekker hoor, lekker.
0: Ja, die ken je wel, hè? We Found Love. Maar deze moet je ook wel kennen. Outside, Ellie Goulding. En deze, waarop hij zelf zingt.
2: When I met you in the summer.
0: Ja, en nog veel meer hits. Maar hij had dus nog nooit gestaan op Tomorrowland. En dat heeft hij nu wel gedaan. Hij heeft ze allemaal gedraaid. En zelfs een nummer waarvan de EDM-wereld opkeek. Een nummer wat lang geleden uit is gekomen. Nu weer viral gaat op TikTok. Thinking About You. Een echt zomersnummer. In 2012 ging die viral op alle radiozenders. Daarna is die eigenlijk een beetje verdwenen. Maar we brengen hem gewoon terug. Calvin Harris met Thinking About You in samenwerking met Aya Marar.

0: Nou, dit was On The Beach van Jork met de remix van Mauro Picotto.
1: We trekken hem er iets eerder uit. Want we hadden eerst iets meer tijd, nu wat minder tijd. Maar het is sowieso tijd voor het weer met de boswachter.
2: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
1: En daarin ga ik jullie natuurlijk even meenemen in het, het weerlandschap. En dat begint met de dag van vandaag. En vandaag koelt het nog terug naar een graadje of 18. En uiteindelijk komen we morgenochtend uit op 14 graden. Dus dat is wel redelijk fris. En ik denk een goede temperatuur om te slapen.
0: Dat zeker.
1: En uiteindelijk morgen beginnen we met zon. Overdag een beetje hetzelfde als vandaag. Komen we uit op een graadje 25. Zondag, zelfde soort dag. Komen we uiteindelijk uit op 27 graden. En dan lijkt het maandag en dinsdag toch wel weer boven de 30 graden te worden. Dus hou dat in de gaten. Genieten van dit weekend. Lekkere nachten slapen. En daarna weer 30 plus. Zo. Ja, zo is het. En dan morgen ga ik ook werken. Morgenochtend met name. 'S middags ga ik even kijken wat ik ga doen. Jij gaat dus met name weer aan de gang met de uien. En weet je dan nu al dat je moet gaan sproeien van de week?
0: Als je het weer zo ziet en het wordt zo droog, dan moeten wij de haspels wel weer aangezetten.
1: Ja, en dan, want dan kijk je naar het weer en denk je, ja, woensdag waarschijnlijk weer sproeien. Zo gaat het echt gewoon. Ja. Per week kijk je.
0: Je kijkt per week.
1: Nou, dan wil ik de mensen bedanken voor het luisteren. Levi, jij ook bedankt. We sluiten vandaag af met een Hot Girl Summer nummertje van Jessie J en B.O.B. Price Tag. Ik denk dat voor de meeste mensen wel bekend. De naam misschien niet helemaal, maar als je dan dit hoort. Smile. Hey, geniet van je weekend. Maak het niet te gek, hè. We zijn nog gek genoeg, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Yo. Hey,

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: Perceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience.
3: Dit is 1 Vallei.

0: Ik had net nog even geen koptelefoon in, dus ik weet niet wat er gebeurde. Dus ik deed gewoon alsof ik iets hoorde, maar ik weet niet wat er gebeurde. Dus,
1: hij begon er een beetje naast te lopen. Dus. De nightmare van elke mixer. Hè?
0: Maar wat hebben we in petto voor vanavond?
1: Nou, vanavond hebben we in petto lekkere hits van toen en van nu. En gewoon dit soort muziek, gewoon lekker om naar te luisteren. En dat brengt toch een klein beetje zomer in jouw radio. Als je waar dan ook op een camping zit of gewoon thuis zit of waar dan ook. En hier in Nederland, in het midden van het land, was het even niet zo lekker zomer weer, zeg maar. Dus ik denk, nou, dan gaan we gewoon lekker zomers van start.
0: Kijk, dat is goed om te horen.
1: Ja, toch? Maar ik kijk naar buiten en ik zie dat de zon alweer begint te schijnen. Dus de zomer komt terug in het mooie Nederland. Ja, en wij gaan gewoon heerlijke muziek draaien. En we begonnen natuurlijk met een heerlijk nummer, even een goedmakertje van vorige week, voor Joshua. En welke was dat, Joshua?
0: Dat was Love Comes Again van Chesto in de Blaster Jacks remix.
1: Juist, en om een stukje nostalgie toe te brengen, daarbij te brengen, want vroeger mixten wij dat nummer altijd door, zeg maar. En welke was dat?
0: Dat was, ik ga de getallen waarschijnlijk in een verkeerde volgorde doen, maar ik wil zeggen Flight 643.
1: Ja, je mag blijven.
0: Oh, van Chesto.
1: Ja. En daarna gingen we door met het nummer wat je nog een klein beetje op de achtergrond mee hoort lopen. Is Just a little bit More van David Guetta. Dus dat is ook wel lekker.
0: Lekker, lekker.
1: En ondertussen loopt het volgende nummer ook alweer lekker door. Dus we gaan vanavond ook weer het een en ander non-stop in de mix doordraaien. In ons programma hier op de donderdag op Eenvallei. En hebben jullie nog nieuws deze week, heren?
0: Mike, hebben wij nieuws? Ik denk ik niet. Heb jij nieuws? Dat jij volgens mij de mixes gingen doen. Dat hadden we
1: wel afgesproken.
0: Ik ging de mixen aankondigen. Dat,
1: aankondigen? Ah.
0: Nou, ik ga ze niet live in elkaar staan draaien. Dat denk ik niet.
1: Niet. Nee. Ik denk je hebt geoefend van de week, maar...
0: Nee.
1: Ik denk ik heb een keer een avondje vrij af, maar helaas.
0: Nee. Nou, je weet, kon dat wel.
1: Ja, dan moet ik het toch maar weer zelf doen dan.
2: Helaas is dat wel het geval.
1: Nou, dat is niet helaas hoor.
0: Helaas. Ik wou net zeggen hoor.
1: Maar goed. Wij gaan gewoon lekkere hits van toen en van nu draaien vanavond. Dus lekker alle reden om te blijven luisteren naar het programma.
0: Dance Experience.
1: En waar zijn we te horen, Mike?
0: Eenvallei.

0: Nou, klinkt het een beetje als zomer of heerlijk nummer.
1: Ja, hè?
0: Ja, onze buurman achter het gele hekje is momenteel op vakantie op de Veluwe. Dus die zit weer lekker mee te luisteren.
2: Lekker buiten, ja, een radiootje aan.
0: Ja, had beloofd dat hij zijn draadloze speaker mee zou nemen. En de hele camping of bungalowpark waar hij ook zit mee zou laten genieten. Dus we zijn benieuwd. We verwachten eigenlijk wel foto's van een grote dansende massa, zeg maar. Bij de buurman achter het gele hekje.
2: Nou, wij hadden wel een filmpje van een dansende massa binnengekregen, dus...
0: Ja, maar dat was meer in een bus. Maar dat zou hij ook maar zo kunnen doen, hoor. Dus dat weet je maar nooit met hem. Maar goed, wij draaien een heerlijk nummer. World Hold On van Bob Sinclair. And the World Is Mine van David Guetta. En we hebben straks een mashup gemaakt door onze buurman achter het gele hekje.
2: Oeh, ben wel benieuwd.
0: Die gaan we hierna even draaien. Ik weet niet, jullie al gehoord toevallig of dat nog niet?
2: Nee, denk ik niet.
0: Oh, nou, dan ben ik benieuwd wat jij... Dan gaan we straks jullie ongezouten mening horen over de mashup van onze buurman achter het gele hekje. Dus die zit op dit moment heel zenuwachtig te luisteren. Want er zit op dit moment zo'n kleine duizendman met hem op zijn speakertje mee te luisteren. Dus maak hem er vast klaar voor. Onze buurman achter het gele hekje gaat straks een heerlijke mashup ten gehore brengen hier op Eén Vallei. Bij het programma
2: Dance Experience.

0: Ja, dan zijn we toch altijd bij Dance Experience wel weer benieuwd. Joshua, wat vond je van deze uitvoering?
1: Ja, lekker.
0: Ja, hè?
1: Zeker.
0: Dus The World Is Mine, David Guetta in de Deep Dish uitvoering. Maar goed, wat we net al aankondigden is dat onze buurman achter dat gele hekje in zijn vakantie weer heel erg druk is geweest. Behalve mixen maken ging hij zich eigenlijk ook weer wageren aan het feit dat hij gewoon zo'n lekkere mashup ging maken. En die hebben wij in handen weten te krijgen. Hij heeft ze gewoon aangeleverd. Maar goed, klinkt wel leuk. En we gaan een van die twee gaan we draaien. En misschien straks in 2 uur ook nog wel de andere. Dus ja. En op dit moment zit hij gewoon lekker mee te luisteren. Dus we gaan hem gewoon maar eens lekker draaien. En dan ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden, heren. En de eerste die we gaan draaien is een heerlijke mashup van Technotronic Pump Up the Jam. En dat is deze geworden, dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

0: Ja. Joshua, je ongezouten mening. Wat vond je ervan?
1: Ja, lekker.
2: Ja?
1: Ja.
2: Mag je vaker op vakantie?
1: Zeker. Ja, John mag van mij altijd op vakantie. Dat verdient hij, hè. Dus.
2: Ja, maar zo oud is hij nog niet, hoor. Dus,
1: Hij verdient nog steeds vakantie.
2: Ja, dat verdient hij zeker.
1: Verdien ik ook. En ik ben ook hartstikke jong.
2: Verdien jij dat?
1: Ja,
2: waarvoor?
1: Ja, weet ik ook niet, maar het voelt wel zo in ieder geval.
2: Ja, wij waren al helemaal klaar voor het feit dat jij vanavond ging mixen, maar...
1: Ik niet.
2: Niet?
1: Nee.
0: Hey, ik moet volgende week een mixer aan je... een controller aan je overhandigen.
1: En, dat klopt.
0: En dat het enige moment dat kan is tijdens de radioshow...
1: Dan moet je heel gauw even...
0: Dan heb je geen excuus.
1: Ik voel waar dit naartoe gaat, dat bevalt me niet.
0: Dan heb je geen excuus. Ik ken deze controller/mixer niet. Dus zullen we dan een Joshua mix sessie doen?
1: Nee, ik hoor je niet zo goed.
2: Maar hij heeft gewoon thuis een controller staan. Hè? Dus hij kan gewoon...
0: Ja, maar deze heeft hij vaak opgereisd. Ja, dus dan is die hele... Excuus van, ik ken het niet, is er dan niet. Dus,
2: kijk, en als hij gewoon eens wat vaker bij zijn vader op visite komt, dan kan hij bij zijn vader ook een beetje oefenen.
1: Dit gesprek bevalt mij niet zo.
0: Dus volgende week?
2: Maar goed, je escape komt eraan, Joshua, want we gaan zo meteen naar het nieuws van het hele uur.
1: Oh joh, nu al?
2: Ja, nu al, ja. Tijd gaat hard als je lollen. Dus we gaan gewoon nog maar even een lekker nummertje draaien. En dan straks in de tweede uur nog veel meer van deze lekkere zomerse muziek op je radio. En Mike gaat straks lekker aansluiten. Gaan we een beetje back-to-back draaien met z'n tweeën. Dus dat wordt alleen nog maar leuker hier in de studio. En Joshua doet gewoon zijn ding.
0: Niks.
2: Wij mix. Hè? Dat scheelt één letter, maar... Maar Joshua gaat gewoon lekker eroverheen praten en van alles zeggen en doen. En we hebben straks nog de mixen die hij aangekondigen. Dus komt helemaal goed, denk ik, in de tweede uur van Dance Experience. Hier op.
0: Eén van, hè?
2: Kijk, hij is wel wakker. Dat
0: ja, hij is wel wakker.
2: Ja, goed bezig. Ondanks deze warme, zwoele temperaturen buiten.
1: Oh, hier binnen is het prima.
2: Ja, hier binnen is het zeker lekker onder de airco. Dus dat is wel vol te houden. Maar goed, de dampen, de stampen hier uit de speakers, dat dan weer wel met deze heerlijke muziek. Dus wij zijn straks na het nieuws van 8 uur weer terug voor nog een heel uur Dance Experience. En we hebben daarin ook nog even een aankondiging en een rectificatie, althans een datumwisseling. Maar daarover straks nog veel meer. Dus blijf vooral luisteren naar nog een uur Dance Experience hierop.
0: Eén van mij.

0: van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: поступила в производство компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance Experience.
3: Dit is 1 Vallei.

0: Zo, kijkend op de klok wordt het ook tijd dat Joshua een keer aan het werk gaat vanavond. Dus dat gaan we bij deze maar eens even doen, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Net even lekker een half uurtje samen met Mike. Back to back, zoals dat heet in de mix hier in Dance Experience. En we hebben net al afgesproken dat we volgende week dat nog een keer gaan doen. Maar dan geven we Mike ook de kans om het wat meer voor te bereiden. Dus dat maakt het ook weer iets makkelijker voor hem. Maar goed, hebbend over het feit dat we hier bij Dance Experience meer doen als alleen mixen live in de studio. Wat doen wij nog meer, Joshua?
1: Wat wij ook doen is mixen uitzenden. Hey, niet live en ook niet vanuit de studio, maar wel gewoon op de ether, zeg maar.
0: Kijk, dus, dat is wel leuk.
1: Zeker, zeker.
0: En dat doen we elke week?
1: Elke week.
0: Kijk.
1: Zowel op donderdag als zaterdag tijdens de herhaling. Dus het kan niet stuk.
0: Nee. En ik zit er toch aan te denken, want we krijgen best wel weer veel nieuwe mixen opgestuurd.
1: Je weet dat als je het nu hardop uitspreekt op radio, dat het dan een feit is, hè?
0: Dus... Ja, dat wordt het
1: ja,
0: ook.
1: Ja, nee, oké, okay, maar ik denk ik zeg het toch even.
0: Nou ja, ik wil gewoon even iedereen bedanken die alle mixen altijd instuurt. Want we hebben even tijdens mijn ziekte van de afgelopen winter hebben we het allemaal even een klein beetje ingekort. En een tijdje zijn we eruit geweest met de mixen. En ik moet heel eerlijk zeggen, sinds dat ik weer begonnen ben en weer bezig ben, komt ook iedereen net zo hard weer bijna terug. Wat dus betekent dat we bijna met 3 uur in de week niet meer wegkomen. Dus ik zit er toch aan te denken. Dus ik ga eens even overleggen hier binnen de omroep wat we ermee kunnen doen. Maar we gaan waarschijnlijk de zendtijd toch weer een stukje uitbreiden naar iets meer mixen op de donderdag en op de zaterdag. Dus daarover later meer. Maar waar het mij om gaat in deze is dat gewoon iedereen eens even heel erg wil bedanken voor het inleveren van de wekelijkse mixen. Die toch van een best wel behoorlijk kwaliteit en niveau zijn, zeg maar.
1: Zeker.
0: Dus, dat was mijn punt wat ik even wilde vertellen. Dan heb ik nog een ander ding. Nou, we het toch even over de mixen hebben. En daarna mag jij helemaal los. We hadden aangekondigd dat we op 26 september de Mixmarathon live gingen doen. Editie nummer 5. Die hebben we in overleg met de omroep hebben die verplaatst. De definitieve datum. Ja, de definitieve datum hebben we nog niet. Maar die gaat binnenkort hopelijk wel volgen. Dus betekent niet dat het niet doorgaat. Het gaat alleen, wordt iets later gepland, zeg maar. Maar dat betekent ook nog steeds dat als jij daarbij wil zijn en deel wil zijn van de Mixmarathon Live editie nummer 5. Kun jij een demootje insturen naar info@dancex.nl. En wie weet gaan we jou programmeren op de 5e editie. Cool. Dus dat zou wel leuk zijn. Dus luister jij mee en wil je daar graag bij zijn. Dan stuur een mix van jezelf in. En wie weet mogen wij het uitzenden hier live in de studio's bij Dance Experience. Hier bij Eenverlei. Maar goed, de mixen voor deze week.
1: Ja, dan moet ik het toch even vragen. Het is gewoon hetzelfde lijstje als altijd, toch?
2: Nou, hij heeft nieuwe gestuurd.
0: Ja, ik heb gewoon...
1: Waar dan? Want ik zie hem oprecht niet.
2: Ja, hij heeft hem gestuurd.
0: In de redactie-app van de omroep, zeg maar.
1: Nou, ik zie...
2: Vandaag nog gestuurd in de redactie van... Hij ziet voorbereid. Grote mond, dit kan ik wel.
1: Dit is slecht.
0: Anderhalf uur de tijd, hè?
1: Dit is slecht. Ik zocht in de groepsapp met ons drie.
0: Nee.
1: Want daar posten ze ook wel eens. En de laatste die ik daar kon vinden was van week 28. En dat is al 2 weken geleden.
0: Ja, dat is al 3 weken geleden.
1: Ja, daar kan je nagaan. Dus vandaar mijn
0: verwarring. Ik zal hem de volgende keer voor jou, zal ik hem ook daar posten.
1: Nee, joh, ik moest gewoon even weten waar ik moest zijn. Joh. Ik was helemaal verward.
0: Dat is mooi.
1: Maar goed, ik zie hem staan, dus we gaan het gewoon doen. En het is zeker niet hetzelfde rijtje als normaal gesproken.
0: Nee,
1: dus maar goed dat ik het toch even vroeg voordat ik misinformatie verspreid. Want na 9 uur beginnen wij dus met de Mix Marathon. En dat doen wij met de aftrap van John Vergeer, oftewel DJ Amok. Nou, je hebt net al wat van zijn werk in de uitzending gehoord. Ja, dat komt helemaal goed.
0: En dat gaan we straks nog een keer doen. Dus,
1: We gaan het zelfs nog een keer doen. Dus genoeg DJ Amok vanavond bij ons op de uitzending. Daarna, van 10 tot 11, neemt de man Erwin Brouwer het over.
0: Ja, die was een tijdje even weer afwezig, want hij mixt niet zo heel vaak meer. Maar als die mixen maakt, dan zijn wij meestal een van de eerste die hem toegestuurd krijgen. Dus... Ja, en we mogen er weer uitzenden. En dit keer is dat een heerlijke Afro House remix. Of een mix, zeg maar. Dus,
1: kijk, daar houden we van.
0: Dat zei ik al tegen hem. Dus,
1: lekker, lekker.
0: Ja.
1: En we sluiten de avond af van 11 tot 12 met Valdo Campos.
0: Ja, en die is ook weer druk bezig met nieuwe mixen maken. En die worden ook weer gewoon elke... Ja, hij maakt meestal een set voor een hele maand, zeg maar. En die stuurt hij dan weer door. En ja, ook Valdo die gaat bij steeds grotere radiostations in Europa zijn mixen ter horen brengen. Maar wij mogen ze nog steeds exclusief hier live de ether in slingeren. Dus...
1: En daar worden wij alleen maar blij van.
0: Zeker weten.
1: Maar goed, dus van... moet ik het goed zeggen? Van 9 tot 10, John Vergeer, oftewel DJ Amok. Van 10 tot 11, Erwin Brouwer. En we sluiten de avond vanavond af van 11 tot 12 met Valdo Campos. Maar vrees niet, want op de zaterdag hebben we ook nog de herhaling. Ja. Met eerst het live programma in de herhaling van 9 tot 11. En dan vanaf 11 tot 12 hebben we... John Vergeer, oftewel DJ Amok. Van 12 tot 1 hebben we Erwin Brouwer. En we sluiten af van 1 tot 2 met Valdo Campos.
0: Ja, en wil jij in dit illustre rijtje erbij... dat je denkt, joh, ik maak ook mooie mixen. Die neem ik altijd trouw op. En ik wil ze ook al op de radio hebben. Neem even contact met ons op. En dat kan via...
1: info@danzix.nl.
0: Ja, en wie weet zijn jouw mooie mixen hier ook wel te horen binnenkort bij ons in het programma Dance Experience. Dus meld je aan, stuur een demo van jezelf. En wie weet mag jij binnenkort je mooie U-mixen hier bij ons tegen horen brengen. Alleen maar leuk.
1: Ja, en je hebt het net gehoord. Het rijtje wordt blijkbaar groter. Dus geen zorgen, je past er maar zo tussen.
0: Nou, daarom dus. Maar goed. Dan is het nu tijd voor de tweede mashup van de vakantieperikelen van onze buurman achter het gele hekje, John Vergeer, oftewel Amok. En dat is deze. Pump up the volume in de Venus remix van Amok.

0: Zo, dat was even een stukje geweld.
1: Ja.
0: Maar wat vonden we ervan?
1: Dat is wat mij er van ons bijgebleven.
0: Ja, dat is dat stukje uit Pompel te Valium.
1: Ja.
0: Van Mars.
1: Dat is... Ja, ik begrijp natuurlijk dat dat ook gewoon echt zo uit dat nummer kwam. Dus ja, daar kan Mr. John Vergeer niet zoveel aan doen. Maar nee. Voor mij hoeft dat niet.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat neemt niet weg van dat de mashup zelf wel gewoon lekker was.
0: Ja, hij was zeker lekker.
1: Ja, nee, 100%. Dus,
0: ja, en wat leuk is ik kreeg net...
1: John, volgende keer gewoon even dat eruit editen en dan is het helemaal lekker.
0: Ja, maar dat draait het hele nummer eigenlijk om. Dus,
1: ja, okay. Ja, nou oké, dan heb ik gewoon geen smaak, hè?
0: Dat, nou, dat zeg ik niet, maar ik zeg alleen dat het hele nummer draait juist om dat nummerstukje, zeg maar. Maar goed... ik kreeg net een berichtje van Erwin Brouwer. Hij luistert waarschijnlijk mee, want hij had een opmerking. Dat hij tegenwoordig weer veel meer mixen maakt. Hij mixt onder andere ook voor een radioprogramma. Maakt die mixen, maar hij heeft ook al gezegd dat hij vaker weer mixen gaat maken. Dus die gaan wij dan ook wel weer voorbij zien komen en horen komen. Dus daar worden wij alleen maar blij van hier bij Dance Experience. Dus... Zullen wij gewoon weer doorgaan met de back-to-back mix hier live vanuit de studio's samen met DJ Mike? Zoiets?
2: Ja, ik vind dat best.
0: Ben je weer klaar voor?
2: Ben jij er klaar voor?
0: Ja, ik wel. Maar dan ga ik weer gewoon een lekker nummertje instarten zo meteen. En dan mag jij daar weer op uit gaan leven.
2: Is goed.
0: Dus, zin in volgende week? Want daarna heb je vakantie, hoorde ik net. Dus...
2: Zin in de vakantie of volgende week?
0: Nou ja, eerst volgende week, hè? Want we gaan eerst nog een back-to-back uitzending samen maken. Dus.
2: Kan wel leuk zijn.
0: En misschien kunnen we Joshua wel uitdagen dat hij ook meedoet. Dus,
2: Als ik de controller meeneem, dan kunnen we Joshua er ook achter gooien.
0: Ja, dan sluiten we hem daar weer op aan en dan komt het helemaal goed.
2: Dus Joshua, doe je mee volgende week? Blijkbaar kunnen rectificaties hier gewoon, dus dat is wel kan. Waar. Als ik massaal afga, dan pas ik eigenlijk gewoon in het straatje.
0: Dat wel, maar goed. Maakt niet uit of je afgaat. Het gaat erom dat je je best doet en meer kun je dat niet doen. Wij maken ook fouten hoor, dus...
2: Ja, nou ja, weet je... maar dat is dan op jouw controle of wat?
3: Ja.
2: Best. We hebben het. We hebben het.
0: Mooi.
2: Breaking
0: mooi.
2: News.
0: Volgende week.
2: Ik ben volgende week op vakantie, dus dan zal ik wel in een goede mood zijn, denk ik. Daar boek ik nu alvast op.
0: Heb je tijd om te oefenen?
2: Ja,
0: dus.
2: Precies.
0: Kom je gewoon wat vroeger naar de studio? Kan ik je nog even helpen, als het nodig is? Oh, dat kunnen we ook wel doen. Een dagje studio. En dan ga ik je helemaal leren hoe dit werkt.
2: Hmm. Dat kan ook. Dat kan je laten zien.
1: Nou, weet je wat?
0: Ja?
1: Best.
0: Wat? Ja?
1: Ik kom volgende week donderdag al wat vroeg naar de studio. En dan...
0: ga ik jou leren hoe je hierop kan mixen.
1: Hoe ik op de X-Sat kan mixen. Nou, helemaal best.
0: Komt goed. Gaan we dat doen. Leuk.
1: Ja, weet je wat? Ja, ik moet het toch een keer gedaan hebben. Ik vind het goed.
0: Nou, hartstikke leuk, man. Maar goed, wij gaan door met deze welbekende hit, denk ik.
1: Rank 1 Airwave.
0: De 21st Century Remix. En we gaan weer lekker back-to-back nog het laatste kwartiertje. Dus lekker.

0: Hallo.
1: Ja, ja, ja, dan staat hij ook gewoon nog aan.
0: Ja, ook nog.
1: Ja, je dacht dat hij nog uitstond, toch niet?
0: Nou, ik had het geluid hier een beetje zacht staan, dus vandaar.
2: Als dat ding niet op maximaal staat, dan hoort hij het niet meer, man.
1: Ja, ik moest hem hier gelijk al wat zachter zetten, want...
2: Ja, dat moet je zeker, ja, anders dan ga je ook gelijk doof.
1: Maar ja, dat is het weer.
0: Ja, het zit er op voor vanavond helaas.
1: Ja, nog een minuutje en dan komt het nieuws en dan de mixes.
0: Ja, want we gaan nog 3 uur door hier bij Dance Experience. Want vanavond weer heerlijke mixen van Amok, Erwin Brouwer en Paul de Campos. En volgende week... Dan,
1: ja, samen met z'n drieën te mixen.
0: Ja, gaan we jouw pre-party doen voor je vakantie.
1: Ah, Joshua heeft al vakantie. Dus...
0: Ja, die heeft dan ook al vakantie. Ja. Dus, en dan gaan we met z'n drieën gaan we back-to-back hier mixen in de studio.
1: Ik verwacht er wel veel van.
0: Ja, Sean Vergeer ook. Want die kijkt er nu al naar uit. Dus,
2: oei.
1: Ja, voel je de druk al komen?
2: Ja, een beetje wel.
0: Dus, leuk.
1: Leuk, ja, het zit er weer op.
0: Ja, we hebben afgesproken dat we dus rond de 130 bpm gaan zitten voor de kennis. Dus heb jij nog een nummer wat je graag voorbij wil horen komen... waarvan je denkt van nou, dat lukt het toch niet om die erin te mixen? Nou, stuur hem maar even door, info@dancex.nl... of zoek ons even op via de social media kanaal op Dance Experience of App Cassie en dan...
1: Geef hem aan Joshua.
0: Komt het helemaal goed. Maar goed, wij gaan eruit. Tot volgende week.
3: Is één Vallei met het nieuws van 11 uur.
4: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. En ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van